0: info@prosfm.be.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioPros.be.

Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioPros.be.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio Pros.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
3: ProzFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radioprozfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. ProsFM.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pols FM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De Giro van de Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van de 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp niet voortzetten omdat er gewoon te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren, ze keren vandaag al terug. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak gisteren uit en verspreidt zich razendsnel. Er ligt al zo'n 10.000 hectare in de as. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. Voetbal dan. Een stevige competitiestart voor bekerwinnaar Union. Dat won met 1-5 op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. En eerder gisteravond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in die laatste voorronde. Dan is er de loting. Afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

0: een hele goede morgen, vrienden van Pros FM. Chris van Dijk is erbij met de hele vroege vogels. En dat op zondag 9 augustus. Alvast van harte welkom. Het wordt tijd om stilaan op te staan, want de koffie die staat bij mij al klaar.
1: Goedemorgen, schat.
2: Radio Pros.

Zo, dit was een hele mooie van Gitana en Ciao Ciao Amore. We gaan met z'n allen naar de kloten, hè? Ja, dat op een zondagmorgen. Stef Wekkel.

105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.

Zo, dat was muziek uit het jaar 2000, hè. Abel en Onderweg. Niemandsland van Kailech. En daarna krijgen we onze supertip van de week, hè. Yves Segers en Allemaal.

Ja, dat was Rudy de Wit uit het jaar 2022. En ho, oh, ja, ja, jij. Ja, wat is dat allemaal, hè? Ik ben gelukkig zonder jou. Yolanda Zomer.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
4: Amai.
2: Ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
5: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
6: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
7: It's time to travel.
5: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
8: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen. Via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Wij leven nu en dat was een nummer van Guus Meeuwis. En we gaan even over naar Herman van Veen. En we kennen ze wel, hè, opzij. Zo vrienden, welkom hier bij Vroege Vogels. Chris van Dijk tot 9 uur bij Pros FM.
1: Opzij, opzij, opzij.

Ja, je zou er de kribbels van krijgen, hè? Owen en de kribbels natuurlijk. Caramia, mijn... Ja, de rest moet je bijdenken, hè? Stevie Lohe. Ik ben er straks terug na het tijd zijn van 8 uur. Zo, blijven luisteren naar ProzFM. En Chris van Dijk met zijn...

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
6: Goedemorgen, schat.
7: Radio Pros.
6: Kopje koffie?
8: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

welkom in het tweede gedeelte van Vroege Vogels. Hè? Hier bij ProZFM, Céline Hermans en haar Cupido in mijn armen. We gaan even Marjolein aan het woord laten. Een hele goede morgen, zondag 9 augustus 2026.

Ja, wat moet je meer hebben? Hè? Zomer, zon en strand. Rutger van Barneveld. Door jou, Jim Bakken.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Ja, dat we die niet kenden, hè? De mensen van Toast en ik schreeuw het van de daken. Een van hun grootste hits natuurlijk. Zij hoort bij mij. Chris Cross en Jan.

We draaiden een van de nieuwste nummers van de Jagno Wagner. En het heette Bachata Bailando. Zo vrienden, we gaan verder met eentje van Sugar Free. En Guus me zegt, welkom hier bij ProZFM. Vroege Vogels met Chris op Van Dijk. Dat tot de klok van 9.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je dan Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd brood. Een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Teufelers, hè? En de Monster, oh la la, ik kan het toch zo fijn zeggen. Ik hou van jou zoals je bent. Pascal Laurent.

Zo, dat was Emma Geesters hier bij ProzaFM. En dat uit het jaar 2020. Waar ga je heen? Hier is Hero Kraus en Alyssa.

Peters en zijn lepeltjes geweest. Zo vrienden, dat was het weer. Vroege Vogels met Chris van Dijk. Ik wens jullie nog veel luistergenot met de volgende collega's. Peter Schepers en Johnny Johnson met Ontbijtradio. Je kan bellen 070 22 22 50 of reageren via de app. En niet vergeten, straks om 13 uur of om 1 uur gaat ons zomertras voor de eerste maal open. Kom met z'n allen even goeiedag zeggen. Wij zijn aanwezig Hans de namiddag. En hier is voor jou nog, ja, Wesley. En mooi is het leven. Graag tot aanstaande vrijdag met Studio NL.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Op de Antilliaanse feest in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is. Het onderzoek van het parket loopt nog. De Giro van Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van de 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp gewoon niet voortzetten omdat er te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren. Ze keren vandaag al terug. In het zuidwesten van Canada, in de staat British Columbia, zijn duizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Al zo'n 10.000 hectare ligt in de as. De noodtoestand is er afgekondigd, dat zegt premier Eby.
4: Today, based on the advice of emergency officials, Minister Green has declared a provincial state of emergency.
3: Zo'n 20.000 mensen worden bedreigd door het vuur. Een deel van hen moest geëvacueerd worden per helikopter. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. De Oekraïense president Zelensky wil nauwer samenwerken met Zuid-Korea. Volgens hem is Rusland opnieuw honderdduizenden soldaten aan het werven, waaronder ook Noord-Koreaanse militairen. Noord-Korea is een bondgenoot van Rusland. Daarom wil Zelensky nu de banden met Zuid-Korea sterker maken. Volgens hem wil Noord-Korea op die manier ervaring opdoen om zelf andere landen binnen te vallen. Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Union-speler Camille van der Perre.
5: Het zat wel een beetje mee. Een paar goals die wel waarbij het Münster kan een goede kans viel, zal ik zeggen. Maar dat dwingt je ook af natuurlijk. Dat is niet alleen maar geluk. Dus over het algemeen tevreden. Ja.
3: Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Standaard en Cercle Brugge speelden 2-2 gelijk. Union en Club Brugge staan zo voorlopig samen aan de leiding. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. Wael schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er de loting. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
8: Ontbijt Radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
9: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070 222 250.
10: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: tijd van het jaar ook met dat goed weer en zo. Ja, ja. Ja, de mensen kunnen wat minder slapen.
1: Het was fris deze morgen, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Het is alleen het witte gram en ik had kou als ik buiten kwam.
0: Fris en druk. Ik moet u zeggen, ik ben buiten gekomen rond een uur of zes, want het was daar druk. Ja. In Denderleeuwen voor het moment.
1: Ah, ja, ja, ja, ja.
0: Het is daar volle koers en toestanden.
1: En ja. de rommelmarkt in Denderleeuwen.
0: Ja, en, rommelmarkt en alles. Dus,
1: en nog iets heel belangrijk. Het terras van Proces open deze namiddag.
0: De bar is open.
1: Ja, ja, ja, de zomerbar.
0: De zomerbar.
1: Dus wil je eens kan langskomen bij Radio Proces? Ja. Je kan altijd gezellig iets komen drinken op ons zomerterras vanaf 1 uur. Ik ga het straks nog eens meegeven, maar ik ben nog niet goed wakker. Ja. En ik blijf hangen in mijn teksten.
0: En de mensen moeten geen bang man om in de zon te zitten, want het is een beetje geschud.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: dus
1: ja, we hebben
0: kunnen
1: een beetje paraplu's en tentjes gezet. Zo. Ja, ja. Ja, het is heel gezellig. Hè.
0: Er staan alle soorten dranken in waar Elske voor gezorgd heeft.
1: Die
0: heeft alle soorten dranken, amai.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus je gaat zeker geen dorst hebben. Goed, dat is zeker een past.
2: Dit is Radio Pros. Ontbijtradio.
1: Allee, kom maar.
0: Goedemorgen.
1: We zijn vertrokken, hè.
0: Ja, we zijn vertrokken.
1: Dit is Ontbijtradio. Tot een uur of 12 zijn we erbij. En nu met Cool and the Gang.
0: Ja, gaan we iets vieren, Peter?
1: Ja, we gaan vieren dat de terras open is vandaag.
0: Ah, oké. Okay. Allee, let's celebrate.
1: Yes, baby.

0: Ik denk dat Ozanet van Wever zal tevreden zijn met deze plaats van de Cats. En Come On, Let's Dance op deze zondagvoormiddag.
1: Dat is een grote fan, hè, van de Cats.
0: Ik hoor dat altijd in zijn programma, dus ik begin dat ook automatisch
1: en
0: te draaien.
1: En dan draaien we de Cats.
0: Ah, ja,
1: ja, voilà.
0: Trouwens, jij gaat binnenkort een speciaal programma doen voor onze Pieter van Banden.
1: Ja, hè? Ik ben alles klaar aan het zetten, Peter. Ja? Ik ben de muziek klaar aan het zetten. Ja. Ik ben, ik heb er een beetje tekst bij gemaakt. Ik wil dat dat goed is. Ja, ik bedoel,
0: dat is niet gemakkelijk. Het is een hele zoektocht en spijtig genoeg, je kunt daar niet meer vragen.
1: Nee, het is een zoektocht, maar ik raak er wel.
0: Rock and roll is echt een rock and roll.
1: Ja, het is een beetje rock and roll, een beetje gemixte rock and roll met een beetje oldies erbij. Het is een hele zoektocht.
0: En ga je op de voormiddag doen of een uur?
1: Ja, waarschijnlijk. Hè, ja, waarschijnlijk ook.
0: Ik denk dat dan de meeste mensen luisteren.
1: Ja, ja, dus, ja, ik ben er echt aan bezig, maar ik wil eerst dat alles in orde is. Dat goed is, hè, want ja. Het is niet alles. Gemakkelijk. Het zal een zeer harde noot zijn om te kraken, ja, Peter.
0: Voor onze Pieter was dat gemakkelijk. Hè? Die wist
1: tuurlijk.
0: Het was een beetje een encyclopedie op zijn eigen. En spijtig genoeg, we misten hem nog elke dag hier bij Radio Pros.
1: Dus en ik wil dat echt wel doen op een manier zoals Pieter het ook zou willen, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus, ja.
0: Het was ook iemand die altijd zo'n beetje bleef plakken en babbelen hier op de radio. Ja, bij een vergadering stonden wij soms op 1, 2 uur s'nachts. Waar is de tijd? Godverdikke.
1: We zijn er druk aan bezig, maar dat komt wel goed.
0: Hij zit nog goed in onze herinneringen.
1: Ah, absoluut.
0: We gaan nog wat muziek draaien. Van,
1: de mensen kunnen bellen, Peter.
0: Dat gaan we ook nog zeggen. Nee. Ze kunnen bellen voor groeten en verzoeken, inderdaad. 070
1: 22 50. Ook via onze Studio
0: en via de app van Radio Pros. Ja. Een berichtje sturen naar onze studio, dat gaat ook. Geen een mail, maar een berichtje. Dus, want sommigen sturen een e-mail, heb ik al gezien.
1: Maar die
0: kunnen wij hier niet uitlezen. Dus,
1: ik krijg soms ook wel privéberichten. Ik heb tegen mensen gezegd, het is makkelijker via de Radio Pros app.
0: Inderdaad, dan krijgen we het op groot scherm. Het is makkelijk om te lezen. Okay.
1: Soms kan het niet altijd alles lezen, natuurlijk. We worden een beetje ouder. Hè.
0: Ja, maar moet je lettertype wat groter zetten. Dus,
1: straks
0: kan ik er aan u zo.
1: Ik weet het. Straks nog iets zeggen over de spaghetti ook zeker.
0: We mogen dat niet
1: vergeten. Dus.
0: En het terras dat ook open is vandaag, deze namiddag vanaf 1 uur.
1: En het is goed weer, hè?
0: We hebben gans die frigo's hier allemaal vol met drank gestoken.
1: Ja.
0: En dat is al goed koud.
1: Bomvol, hè? Stikken bomvol.
0: Ik heb mij in een genomen een cola en ik moet zeggen, het was goed koud.
1: Ja, dus, ik denk dat we straks al een lepje gaan nemen. Nee, we zullen maar wat cola houden.
0: En we gaan dansen. Met Tina Charles en Dance Little Lady Dance.
1: Dat is nog een mooitje uit de jaren 70, Peter.
0: Ja, inderdaad, amai. Waar is de tijd? Hè?
1: Ja, het is een paar keer hercoverd geweest, maar dit is de originele.
0: Ja.
1: Tina Charles.
0: En Let's Dance Little Ladies.
1: Yes.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio.
4: Ontbijt Radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
6: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070 222 250.

0: Ja, we zijn er.
1: Even een koffiepauze gaan.
0: Ja, we waren eens aan het kijken op ons terras. En dat komt wel allemaal goed.
1: Een beetje overleggen zo.
0: Een beetje overleggen.
1: Dat moet altijd kunnen.
0: Ja.
1: Het is stilletjes, hè.
0: En ik heb het bier gecheckt.
1: Ik denk dat ze allemaal naar de Rommelmarkt zijn.
0: Naar de Rommelmarkt, of ze wel. Zijn ze een beetje aan het wachten tot ze weten.
1: Of in ieder geval voor langs te komen kunnen, naar de radio natuurlijk. Ja,
0: Iedereen is ook altijd wel druk. Ja, verlassen meteen telefoon.
1: Ja.
0: Allee,
1: en we gaan een beetje een ambiance ondertussen draaien. En dat is deze van Rutger Bad Barneveld en Zwoele Zomernachten. Een hele fijne plaat. Een goeie morgen. Dat is zo'n plaatje voor zeker wakker te worden op deze luie zondagmorgen. Kom uit dat bed, kom uit die zetel, kom van die stoel en dans mee met ons met Radio Pros. Hier is Rutger voor jullie.

0: Klinkt zo'n beetje... Ja,
1: een beetje Grieks, hè?
0: Grieks, ja.
1: Een beetje Sirtaki-achtig.
0: Ja.
2: Hoppa. De zon zien zakken in de zee.
1: Ja.
0: Ja, het is op en top ambiance. Deze Rutger Barneveld. Het is in Nederland, het is nog veel meer dan hier in België natuurlijk. En heb... de zwoele zomernachten.
1: Ik heb het geld zien zakken in de portemonnee. Ja,
0: dat
1: zoiets.
0: Dat is ook op mijn rekening ook. Goedemorgen, het Radio Pros.
3: Dag Johnny en dag Peter.
1: Dag Gerrit.
0: Dag Gerrit, goedemorgen.
1: Vanuit het
3: ik heb
1: verre Sint-Truijen.
3: De zon zien zakken in de zee.
1: Is het echt?
0: Ja, van gisteravond? Nee? Ja? Nee?
1: Gisteren misschien?
3: Gisteren. Hè?
1: Gisteren waarschijnlijk.
3: Ik heb gisteren de zon zien zakken in de zee.
1: Hè? Letterlijk dan, hè?
3: Ja.
1: Ja, je zit aan de zee dus.
0: Dat kan ook van drank zijn dat je dat ziet. Dat,
1: ja,
0: dat
1: denk je niet. Bij de Gerrit, dat denk ik niet. Nee. Maar ja, je zit aan de zee zeker dan.
3: Van vrijdagavond
1: tot vrijdagavond. Dus mij, dus onzin zakken in de zee, letterlijk. Ja.
0: Ja.
1: Het is mooi aan de zee, hè?
3: Als je op het terrasje zit en dan zit je de zon door zakken. Allee,
0: Ja, met een goed glaasje bij, ja, dat kan niet slecht zijn, hè?
3: Ja.
1: Je kunt dat ook van hier, hè? Vanuit de studio's kun je die ook zien zakken.
0: Ja, dan kun je naar hier komen van de middag ook.
1: Van op terras kun je de zon zien zakken.
0: Ook aan de zee, kom naar hier. Hier is beter, een beetje rustiger. Hè?
1: We zullen hier een zwembadje zetten. Trouwens is dat ene mobilom. Het lijkt een beetje campingachtig.
0: Je kunt daarin slapen.
3: Dus
0: dan mocht je nog een wijntje of twee drinken.
1: Ja.
0: Geen probleem.
1: Dus daar,
3: ja. Dat kan allemaal geregeld worden.
1: Ja, voilà. Zeg maar, Gerrit.
0: Ja.
3: Ik zou graag de groeten willen doen aan jullie beiden.
1: Dank u wel.
3: Aan de vrouwen Elske en Heidi, aan Emmatje, aan alle medewerkers van de radio.
0: Ja.
3: Aan Linda Keleus.
0: Ja.
3: Aan Celeste de Overbuurvrouw. Aan Johan en Frida en Terzele.
0: Ja.
3: Aan Rudolf en Anja. En aan Franske en zijn vrouw.
0: Ja.
3: En dan nog aan Sylvieke. En dan voor de rest aan iedereen een fijne zondag gewenst.
0: Ja, dankjewel voor jullie ook.
1: Ja. En vandaag nog de zon zien zakken? Vanavond?
3: Ja, de kans zit erin.
1: Ja.
3: Ik ga barbecuen vanavond.
1: Oké.
0: Okay. Barbecue.
1: Dus om welk uur moeten we daar zijn?
3: Dat is rond 7 uur.
1: Nee, rond 7 uur.
0: Dat als ik kan niet komen.
1: Het zou moeilijk worden vandaag.
0: Maar ja, anders moet hij zijn barbecue mee naar hier brengen.
1: Ja, dat kan ook. Ja, dat kan. Nee, jong. Ik zal zeggen, profiteer ervan, kinderen.
3: We waren een keer 3 dagen vrij.
1: Ja. Voilà.
0: Dan moet je ervan profiteren.
1: Dan
0: natuurlijk.
1: Moet je er zeker en vast van profiteren.
3: Ja. Ja. Want volgende week is koek op bak en de week erachter is werken en de week erachter is terug
1: ergens
3: alles gaan draaien, dus ja.
1: Ik heb zo de indruk dat Gerrit vandaag naar de winkel gaat, ergens aan de zee, en bloemen gaat halen voor Linda.
3: En bloemen gaan halen? Nee, een pot choco.
1: Je vraagt hier dat plaatje naar van Miley Cyrus en Flowers. Dus ik dacht al, zegt Linda, krijg vandaag een bloemetje.
3: Dat zijn toch symbolische bloemen?
0: Ja. Dat zijn bloemen overbrengen met muziek. Hè.
1: Voilà.
0: Ja.
1: Hier is Linda, een pot choco. Denk dat het bloemen zijn.
0: En luister naar de radio. Dan trek je plaat.
3: Ja, maar van die pot choco kan ze ook wel genieten.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Choco is niet slecht. Hè.
0: Ze zien wel dat ze daar allemaal mee doen met die choco. Je kunt er van alles mee maken.
1: Oh, rustig blijven, Peter.
0: Ik snap u.
3: Pannenkoek
1: bij
3: choco, bijvoorbeeld.
1: Choco kunt op alles smeren. Is dat je bedoelt? Ja, ik snap je wel.
0: Een Nutella broodje, dat kun je ook.
1: Nutella broodje, zeker. Maar dat plakt wel, hè? Choco.
0: Ja, dat plakt. Dat is met die palmolie.
3: Nog veel plezier met de uitzending.
1: Ja, Gerrit, bedankt om te bellen, jong.
3: en dat je dan nog veel telefoontjes mogen krijgen.
1: Ja, dankjewel. Ja, het is een beetje rustig. Er is overal wat te doen. Het is een rommelmarkt. Er is, ja...
0: Oh ja, maar het is overal feestje.
1: Overal koers en ja, we hebben onze zomerterras. Dat gaat open gaan straks.
0: Als
1: dus,
0: je
1: ja.
0: ziet, optredens. Overal optredens. Ja, ja, ja, overal feest. Het is niet te doen.
1: Het is echt wel druk.
0: Ongelooflijk.
3: Het is dan ook weer hoog zomer, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, ja, ja, ja, dus...
0: Ja, ja.
1: Goed, Gerrit, we gaan die plaat voor u draaien.
0: Nog veel plezier, niet te zat vandaag. Hè?
1: Ja, denk ik niet.
3: Wij gaan vandaag een keer naar Westende.
0: Ja.
1: Ja.
3: Een keer een bezoekje brengen met de grote Joe FM.
0: Ah, bij Joe, ja.
1: Ah ja, bij ja. Joe.
0: Bij Joe, ja.
3: Bij
0: ja.
3: Joe.
1: Ja, we hebben hier...
3: Bij Little Joe.
1: Ja, we hebben hier ook een soort Joe vandaag hier vanachter, hè, op de radio.
0: Ja, ja.
1: Dus als de mensen willen komen... Ah ja, tuurlijk. Ja. Maar het zal wel een pistoleken worden in de plek van... Ja. Goed, in elk geval bedankt, Gerrit. Ja. Maak er nog een fijne dag van.
0: En bedankt voor het telefoontje.
1: En bedankt voor het foontje.
3: Tot de volgende, hè.
1: Zeker.
0: Oké, de groeten daar, hè.
1: Groetjes.
3: Yo, bye bye.
1: Groetjes aan Linda. Dag.
0: Voilà, zeg. En de plaat is al begonnen. Miley Cyrus.
1: met Chocopot.
0: Kind of dream. Dus dat gaat niet goed wakker
1: worden. Wakker worden, Peter? I bring you some flowers. Ga je dan wakker worden?
0: Dat is goed, ja.
1: Oké.
0: Allee, hier is ze.
1: Ga

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Peter, je wil regen, hè, hoor.
1: Van de rondte de regen te droegen.
0: Je wil absoluut regen, hè.
1: I like it.
0: You like it. Ja. Dat gaat zo met mensen, hè.
2: Dat is speciaal voor alle boeren, hè. Want zo'n
0: ja, natuurlijk. Voor de boeren is het echt wel nodig. Maar ja, sommige mensen, die zeggen dan, oké, regen. Ja. En dan is het, waar is die zon?
2: Ja, waar is de zon? Ja, ja.
0: En dan is het, ja, maar waar de
2: zon,
0: is de regen?
2: De zon die is er vandaag, hè. Ganse dag bijna.
0: Ja, ja, voilà, het is de meest juist. Ja. We moeten de zon hebben, ja. Want... ja, ons zomerterras gaat open.
2: Ja, dus wij willen elke zondag goed weer nu. Hè.
0: En we moeten ook eens duidelijk zeggen voor mensen die komen en die de lijststraat niet weten zijn, Peter.
2: En iedereen krijgt een klein cadeautje van ons, van de radio. Ja, ja.
0: Ah, ik heb vandaag een cadeautje gehad van u, dankjewel. Ik bedoel, ja, we moeten wel eens uitleggen de lijststraat, hè, Peter. Want sommige mensen weten dat misschien niet.
2: Maar dat is gemakkelijk, hè.
0: Ah ja, maar als je het niet weet...
2: In Heldergem heb je één baan, dat is de Heldergembaan.
0: Ja.
2: En heb je de Steenweg eigenlijk. Dus
0: de Steenweg
2: van
0: tussen...
2: Van naar Gerardsbergen.
0: Naar Gerardsbergen, ja, voilà.
2: De N465 of iets. Ja. Ja, 564, denk ik. Ja. dus de Steenweg die loopt langs Erenbodegem, Terioden, Haaltert, Kersken, Eldergem. En dan zit in Eldergem, je ziet daar zo van die grote antennes staan. Ja. Op de linkerkant, als je van Aals komt. Als je van Gerardsbergen komt, zit al te ver dan.
0: Ja.
2: Moet je een stukje terugkeren. En kort daarna heb je zo een baantje in, zo, dat is de Leistraat, langs de rechtse kant.
0: Dat is een frituur. Dat is een frituur.
2: Ja, als je een frituur ziet, voor die frituur eigenlijk nog de overkant, kun je de straat in rijden.
0: Ja, maar sommige mensen weten het niet. Hè,
2: en
0: dus...
2: daar rijdt de straat in en zie je een huisje met een grote badge op, Radio Pros. Dus je kunt er niet naast kijken.
0: Lichtgroen, het is allemaal lichtgroen.
2: Het is allemaal groen, zo een
0: groen,
2: beetje,
0: wit, een beetje, ja. Er staat een leuke tent van achter.
2: Ja.
0: Hè?
2: Ja.
0: Dus alles staat goed fris.
2: En coole dranken en een gezellige babbel, wat moet je meer hebben?
0: Voilà, en ze kunnen ook de studio's bekijken. Hè?
2: Ja, ja.
0: Een soort open deurdag eigenlijk. Ja, beter. Ja. Ja? Ja, okay. Goed, we moeten een plaat rijden voor iemand.
2: Ja, voor
0: dat is een heel speciaal plaatje. Het is al lang geleden dat ik hem nog eens gezien heb. Soms zie ik hem eens in Welle, bij benzinestation. En dat is een plaat voor Pistoleken.
2: Pistoleken, ja.
0: En die had graag een plaat gehoord van de Stoefkabassen.
2: Ja, dat is een Aalsterse groep van vijf man, denk ik, ongeveer. Ja.
0: Ja.
2: Hebben een plaat opgenomen...
0: Sliert die met een ijs.
2: Sliert die met een ijs of zo, ja. Dus ergens slotopbellen in met een neus of zoiets, zo.
0: Maar we zijn weer goed bezig. We zijn op niveau, hè, vandaag. Op niveau. Ja. Dus goed, voilà, voor Pistoleken, voor iedereen.
2: Allee, we gaan er eens naar luisteren, nee. We gaan eens zien wat dat geeft.
0: Allee, vooruit. We gaan er eens naar luisteren.
2: Het is op komst, het is op komst, het is op komst.
3: Ja. Erg ongenijten mee, een graalig goede compagnie. Hoeven kees van drank of weten, twijfelen waar niet.
2: Allee. Een beetje op kabouter plopsel.
0: Ja. Zelfs de moorden. Daaraf zal dat Lieke wel kennen, denk ik.

0: hart in mijn neus.
1: Ja, en eerlijk gezegd, ik moet zeggen, Sam hoort die plaat heel graag. Ja, dat is raar, maar...
2: Dus die slierd, zoals in mijn neus, was een spaghetti in zijn neus.
1: Ja, trouwens, over spaghetti gesproken, hè, Peter. Binnenkort is het ook zover. Hè.
2: Ja, inderdaad.
1: Bij onze spaghetti festijn. Ja. En dat gaat door, allemaal in Aaltert. Voor de mensen die het nog niet moesten weten, voor de mensen die luisteren, trouwens, als je luistert, je weet dat je kan altijd een spaghetti winnen bij ons.
2: Ja, we moeten eigenlijk nog een naam geven.
1: Ja. Dus
2: we moeten nog een naam geven. Na 10 uur, want de mensen moesten nog wakker worden, wij moesten ook nog wakker worden. Ben je lid van Radio Pros, dan maak je kans op een gratis spaghetti die je kan komen verorberen op onze eetfestijn en onze spaghettiavond. Eigenlijk. Ja. Normaal betaal je daar €15 voor, dus dat is gratis €15 dat je als dank dat je lid bent krijgt.
1: Dat zal wel
2: op dat
1: zijn,
2: moment. En natuurlijk, je brengt dan nog iemand anders mee of de kinderen mee. De kinderen betalen slechts €10 en alles gaat door in Jeugd CC de Kouter. Dat is eigenlijk Zaal de Kouter geworden. Vroeger was dat een jeugdcentrum, nu is dat veranderd.
1: Ja.
2: Dat is op 5 september in de namiddag, dus om 1:00 of 4:00 begint dat daar. Dus,
1: En lid worden kan je nog altijd bij ons. Dat is zeer gemakkelijk, hè, Peter.
2: Gewoon een mailtje sturen naar leden@radiopros.be, dat is gemakkelijk. Of zowel een berichtje sturen via Tidio, via onze app. Of naar iemand anders van de medewerkers. En dan krijg je een briefje in de bus.
1: Ja, snel een brief.
2: Met een rekeningnummer en dan kan je dat betalen. En de week nadien heb je een kaartje.
1: Het is heel simpel. En natuurlijk, als je een spaghetti wil winnen, moet je wel lid zijn. Hè?
2: En je steunt er een beetje Radio Pros mee natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dat is het belangrijkste.
1: Voor ons toch. Ja, het is belangrijk. Ja. Want radio maken is niet goedkoop.
2: Vroeger was dat goedkoop, maar nu is dat niet goedkoop.
1: Niet goedkoop.
2: Met al die internetverbindingen en verschillende antennes en een DAB+, kost enorm veel geld.
1: 24 op 24 muziek maken is niet goedkoop. En natuurlijk,
2: elektriciteit ook.
1: We proberen voor onze luisteraars zoveel mogelijk te doen.
2: Ja.
1: Maar we vragen ook een beetje hulp van hun, uiteraard. Hè.
2: Ja.
1: We gaan een plaatje draaien, zeker, Peter?
2: Ja, daar is nog een verzoekje toegekomen van Frida en Johan, denk ik.
1: Ja, dag Johnny en Peter. Een goeiemorgen, goeiemorgen. Graag het plaatje van Billy Joe Royal en Down in the Boondocks.
2: Down in the Boondocks.
1: Dat is er eentje uit 65.
2: Ja, wat dan?
1: Dit plaatje voor jullie, dankjewel. Voor Molly en Marijke, Sylvieken, Gerrit en Linda, Rudolf en Anja, Franske en vrouw, DJ Luc en Anne. Anne en Ed, het Prosteam en alle luisteraars een fijne zondag toegewenst vanwege Johan en Frida.
2: En ze draait ondertussen al.
1: Het 65.
2: Wie kent ze niet, hè?
1: Ja. Down in the Boondocks.
2: Tot straks na 10.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Ontbijtradio.

0: tweede plaats van Eagles, Larissa, nog één zo'n beetje country achter ze. Een beetje nieuwe stijl zo, hè.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ik zal op dat podium met een lange baard. Ik zou dat eigenlijk graag in Texas meemaken. Zo. Ja? Echt waar, zo. Ja, zo optredens in een pub of een club. Zo.
1: Ik heb dat ooit, ik zei het al, ik heb het ooit meegemaakt. Typisch allemaal
0: cowboy party.
1: Ja.
0: Het ik heb ook eens een line dance aan toe, dus
1: ik heb eens een moonshine party meegemaakt, Peter. Ja. Dat was, kwamen de mensen vanuit de bosjes, noemen. Hè. Kwamen daar gewoon met bidons, gewoon vol met moonshine en alles. Hè. Maar dat was crazy.
0: Wat is moonshine?
1: Moonshine, je kan het een beetje vergelijken met jenever eigenlijk.
0: Ah ja, zelfgestookt.
1: Dat is zelfgestookt, zwaar en dom, zeg maar zeggen.
0: Het is geen whisky, nee.
1: Nee, het gaat eigenlijk een beetje meer naar jenever, maar dan wel iets straffer. Ja, dus je hebt er alle soorten in, je hebt er met appeltjes, met kersen.
0: Zijn er nog thuis
1: geraakt? Nee, niet echt. Ik moest wel niet rijden, dus dat was al geluk. Maar ik moet wel zeggen, je wordt er ongelooflijk snel dronken van, maar je hebt er geen zwaar hoofd van. De dag daarna. Dus wel veel nadorst.
0: Veel ambiance waarschijnlijk.
1: En ambiance, een beetje bluegrass.
0: Ja, en dat duurt de ganse nacht door.
1: Ja, dat duurt de ganse nacht. Dat is meestal bluegrass, mountain music, zoals ze zeggen. Ja. Dat is nog iets anders dan country. Hè? Dus je hebt country music, maar je hebt ook bluegrass. Ik zal straks eens eentje opzoeken. Bluegrass.
0: De rest naar luisteren.
1: Dus,
0: we hebben nog een verzoekje. En dat is ook John Denver. Is ook zo'n halve cowboy.
1: Ja, zo'n beetje wel. Alhoewel dat hij niet echt als country stijl wordt geassocieerd in Amerika. Maar ja, goed. Hij heeft wel een hele mooie stem. Hij had een mooie stem. En die plaats mogen we draaien. Dat is speciaal voor Chriske uit Turnhout. Alsjeblieft, de groeten aan iedereen van Radio Pros. En ook voor mijn moeder. Het plaatje van John Denver en Calypso. Het is echt wel een hele mooie. Luister eens naar deze prachtige song.
0: Oula. Die ken ik zeker.
1: Die ken je, hè, Peter? Ja, natuurlijk.
0: Ah, het is zo voor bij weg te dromen. Zo.
1: Ja, een beetje. Fantasy World.

0: Ja, die tekst kan ik ook van blank.
1: Het is bijna jodelen dat je doet, Peter. Zo wel zijn, jongen.
0: Ik ben voor op de Radio en Calypso hier bij Radio Bros in de ontbijtradio natuurlijk. Het is ongeveer 10 na 10, dus...
1: Ze mogen nu

0: denk ja, ik denk het.
1: Helene Fischer.
0: Helene Fischer, ja, ja, ja, want die heeft een...
1: Ik denk dat boven zijn bed een grote poster
0: ja, hangt. Ja, ik heb over het laatst een videoclip gezien van Helene Fischer met Pieter Maffay.
1: Ja.
0: En doe, jongen, jongen, prachtig, echt waar. En ik heb trouwens gisteren in mijn programma ook een Duitse van Rex Gildo gespeeld.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus ja, ik hoor wel graag een beetje Duitse muziek. Ja, trouwens, Peter, binnenkort is het, niet vergeten, is het Oktoberfest.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. En veel Duitse muziek wordt hier gecoverd, hier in België ook, moet je rekenen. Ja, ja, ja. Dus er komt veel van Duitsland, komt veel van Nederland.
0: Ja.
1: Want straks gaan we onze nieuwe cd-tip voorstellen.
0: Ja.
1: Ze is trouwens al aangevraagd ondertussen, zie ik. En dat wordt de cd-tip van de week. Het is een Hollandse. Het is een Hollandse. Waarom? Ja. Omdat in Nederland enorm succes is. Daar staan pleinen vol, 20, 30 duizend.
0: Je gaat ze waarschijnlijk niet kunnen.
1: Nee.
0: Waarschijnlijk niet, echt waar.
1: Dus, ik denk dat iedereen die plaat al kent. Dus,
0: Het is ongelooflijk hoe één liedje soms zo'n enorm succes kan zijn.
1: Het is wel een beetje de nieuwe engelbewaarder, vind ik. Zo.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, absoluut.
1: Succes in Nederland toch. Ja, ja, ja,
0: ik heb trouwens al een interviewje gezien. Hij heeft gezegd, ik wil wat vakantie in september. Het is niet te doen. Ik, ik kan me dat wel voorstellen.
1: Ik kan niet volgen, maar ja, Nederland is ook veel groter dan België.
0: Dus, ja, ja, zeker. Ja, ja. Goed, we hebben nog een plaatje te draaien. Goedemorgen Peter en Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Graag zou ik een plaatje willen vragen van Gert en James Cook. Met het liedje Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag. Ja, maar die wodo, hè.
1: Die Gert en die James, ik kan die niet, hè.
0: Nee, ik wou dat ik ze kende, ja, maar goed.
1: Ja, goede vrienden, zo.
0: Ja, goede vrienden.
1: Af en toe eens mogen gaan eten. Ja, ja.
0: Al was het in Saint-Tropez.
1: De boot en wat is het allemaal?
0: Oostduinkerken, ja, ken ik mijn weg, maar Saint-Tropez ook, ja.
1: Ja,
0: dus,
1: ja, ja, maar dat is geen probleem, we kunnen daarmee meedoen, hè. Kan ook mijn kostuum kan aandoen.
0: Voilà, dat is dat. En dan voor alle luisteraars, DJ's en telefonisten, de groetjes vanwege Stanny.
1: Ja. En Maddy Wodo, dat is deze.
0: Ja, dat is deze. Ongeveer. Deze. Geen zin vandaag, hè?
1: Nee, dat is de computer, hè?
0: Dat is een staking.
1: Ja.

0: Ik dacht heel in het begin, Peter, met dit liedje, dat ze zongen van Quasimodo.
1: Ja, Quasimodo.
0: Het is Quasimodo,
1: ja.
0: Goed, dus maar ja.
1: Quasimodo. Ja, maandag, dinsdag. Vrijdag dan? Want vrijdag wordt er toch ook
0: nog gewerkt. Vrijza zo. Vrijza.

0: zo. Ja, vrijdag, zaterdag, zondag. Dat klinkt minder, hè.
1: Ja, maar die wo vrijst eigenlijk.
0: Don vrijzazo. Ja, dat gaat moeilijk.
1: Ja. Ik moet nog altijd werken op vrijdag. Ja, ja. Er zijn er veel die 4/5 werkt en die waarschijnlijk altijd een vrijdag thuis zijn.
0: Ja.
1: Vrijdag is het ook een feestje voor iedereen natuurlijk. De vrijdagavond.
0: Dus quasi-modo, hè.
1: Ja. En velen beginnen donderdag al. Meestal zijn de studenten op donderdag op stap in Gent. Dus,
0: Ja, er is vandaag heel veel te doen, Peter. Ja. Het is een middag, denk dat de telefoon een klein beetje plat ligt.
2: Ja.
0: Dus we moeten straks wel nog iemand vernoemen om een gratis spaghetti.
1: Ja.
0: Dat mogen we niet vergeten. Ja. En natuurlijk, als je spaghetti wil komen eten binnenkort bij ons, iedereen is zeker van harte welkom. Kunnen wij eens een praatje maken? Kunnen ze een lefje drinken of zo? Allemaal, hè. Het kan allemaal.
1: Want er duvelke hebben we ook.
0: Nee. Duvel. Nee.
1: We hebben kriek.
0: Ah, kriekje, ja, dat zal wel lukken.
1: Kriek 0% staan. Jupiler 0%. Gewone Jupiler.
0: Dus.
1: Colaatje, zeeroken.
0: Ja, voor dus de mensen die willen komen vandaag.
1: Met alcohol en zonder alcohol.
0: Met of zonder alcohol, ja. Dat stinkt allemaal zo nauw niet, hè, Peter. Ja.
1: Allee, we hebben hier nog een verzoekje van onze collega.
0: Ja, van onze Raf Vermoezen. Die vroeg een plaat, zeg, draai daar eens een plaat van Dara.
1: Dara.
0: Ja, daar zie. Raf, we gaan dat doen. Ja. Want Rafke die was gisteren die zat gisteren in Holland.
1: Ja, die was weer al op uitstap.
0: Ja, die was op uitstap, jongen.
1: Dat is nooit niet goed, zegt hij, maar hij zat er op de
0: Heeft dat daar goed gedaan, zo? Ja, zeker.
1: Goed gegeten en gedronken was.
0: Ja, Rafke.
1: Dat ziet als zijn buiksje ook.
0: Maar die jongen verdient dat wel ook, hè.
1: Inderdaad. We gaan ze draaien. En de titel is...
0: Ja, de titel is Mbangaranga.
1: Mbangaranga, ja.
0: Mbangaranga, Mantara. Ja. Balkan
1: 07.
0: 22.
1: 50.
0: Ja, bel maar, jongens.
1: Kom maar.
0: Kom maar.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

0: bij de radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Plus.
1: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070 222 250. I love it.

0: Wanneer ik zeg, Radio Plus heeft ook de originele van deze plaat. Dus,
1: kunt ze regelmatig horen bij onze collega Edje van Bever.
0: Ja. Weer al.
1: Reclame voor de net. Ja, de net mag reclame met zijn middagradio. Ja. Altijd prachtige muziek bij onze net.
0: Ja.
1: Het was Chris Norman en Suzy Quattro.
0: Ja, hij werd daaruit gewerkt door Cyril. Hè?
1: Ja, Cyril.
0: Een mooie versie van Cyril. We hebben nog iemand aan de lijn. Goedemorgen met Radio Pros.
2: Goedemorgen, het is hier Annie de Schrijver. Ik zou graag een plaatje vragen voor mijn dochters Carolien en Marijke.
0: Ja.
2: En ook voor alle fans van Larissa, bijzonder Marina en Rudy.
0: Aha.
2: Ik heb graag een plaatje gehad van Larissa en Sterre.
0: Ja, Marina en klaargezet.
1: Rudy. Ja. Zijn dat Marina en Rudy uit Alst?
2: Ja, ja.
1: Ah, ja, ja. Twee supermensen. Ja, ja,
2: dat
1: zeker.
2: Ja, ja. Ze zijn toffe mensen.
1: Ja, ze zijn zeer sympathieke mensen. Echt waar.
2: Ja.
1: Voilà. We gaan dat plaatje draaien, hè.
2: Ja, dat komt van hier en Annie.
0: Ah, van hier en Annie.
1: Ja. Annie de schrijver. Voilà. Ja. Alsjeblieft.
2: Dank
1: ja, okay, de schrijver is geen moeilijke naam. Ja. Ja.
2: Fijne namiddag.
0: Ja, fijne namiddag. Tot straks, hè.
1: Tot straks. Bedankt.
0: Dag. Voilà, ze. En we gaan ze direct rijden hier bij Radio Pro. Zo rap gaat dat, hè.
1: Ja, snel, hè.
0: Spellen 072.

0: Voilà ze, Larissa ja. En Sterren uit 2026.
1: Je hebt toch een mooie single, hè? Ja. En hoe meer je dat liedje hoort, vind ik,
0: ja,
1: hoe beter ze klinkt.
0: En daarnet hebben we ze ook al gedraaid met nog ja. één. Dat is zo een beetje country-achtig gemaakt. En ja. ik vind dat ook een hele mooie plaat trouwens. Dus,
1: ja. Peter.
0: Ja, ik ga je nummer geven.
1: We gaan iemand blij maken.
0: 251.
1: Hé?
0: Ja, nummer 251. Hè, ja.
1: 251?
0: Ja, en ik weet, het zijn een pak papieren, maar ja.
1: 251? Oké. Wacht, hè. Dat is een pak papieren, hè. De leden beginnen serieus bij te komen, hè, Peter?
0: Ik moet er altijd bij schrijven, want het zijn altijd leden die ook betalen, die terug lid worden, die lang geleden nog geen een brief gekregen hebben, die nu weer lid worden van Radio Pros.
1: Ik zie hier Koppens Rudolf.
0: Ja.
1: Koppens Rudolf.
0: Koppens Rudolf, als je aan het luisteren bent, geef ons een belletje op 070 22 22 50.
1: Ja.
0: En dan krijg jij op ons onze spaghettiavond een lekkere spaghetti gratis. Of een croque monsieur.
1: Ja,
0: of een vegetarische spaghetti.
1: Ja, zeker, hè.
0: Croque natuur, croque bolognese.
1: Croque bolognese, ja.
0: Je kunt de bolognese daar ook doen.
1: Ja, voilà, dus dat. Dus Koppels Rudolf, als je luistert, je bent de winnaar. Maar je moet wel bellen.
0: Ja, ja. We hebben nog een verzoekplaatje en dat is toevallig onze nieuwe cd-tip van voor volgende week. Dus vanaf maandag gaat die draaien om de 2 uur bij Radio Prosi.
1: Ja, en het is heel raar, want ik denk dat de mama pas gebeld heeft.
0: Ah, de mama.
1: Ja, ja. Oh. Graag de groetjes aan mama Annie de Schrijver. Ja. Voilà, die heeft pas gebeld, denk ik. Uit liefde, met het liedje Cheerio.
0: Ja.
1: Voilà.
0: Voilà. Ja, en gaat, de Wild.
1: Dat gaat een nieuwe supertip worden,
0: ja,
1: Peter.
0: Het is eigenlijk een hele... Je moet echte filmpjes eens opzoeken. Je moet op Facebook is Justin de Wild opzoeken.
1: Ja.
0: En naar de rails zien, naar de filmpjes eigenlijk. En het is ongelooflijk wat ambiance het daar is in Nederland. Met deze man. En we hebben die altijd gedraaid vroeger hier op de radio. Maar dat was de andere plaat, hè?
1: Ja. Dat was Esmeralda.
0: Esmeralda, inderdaad. Ook een oude plaat die herwerkt heeft. En we hebben dat hier altijd gedraaid, hier op de radio. En dat was veel minder ambiance dan deze.
1: Ja, ja, deze is ongelooflijk.
0: De nieuwe Engelbewaarder voor Justin de Wild.
1: Zeker weten.

0: Peter, stop de vogels, gaan niet meer fluiten, jongen. Ja, ja. Echt.
1: Ja, wellicht, want dat kat gaat lopen.
0: Ah ja, ja, dat is ook waar. Dat is ook weer waar. Ja, dat is een plaat die iedereen kent.
1: Ongelooflijk.
0: Want ik heb al gehoord dat ze er in Duitsland ook een versie gaan van maken.
1: Ja, voilà. Ja, ja.
0: Dus ja, je weet hoe dat gaat.
1: Ik denk dat elke kleinere artiest hier in België op podium die plaat ook gaat zingen.
0: Ik denk het wel. Ja, ja, we hebben 100.000 Engelbewaarders.
1: Baila Baila wordt ook gezongen door elke kleine artiest op podium. Dus
0: even serieus, Gasolina. Ja, het is ongelooflijk. Ja. We moeten een plaat gaan draaien. Ik wil even eerst nog een oproep doen aan Koppels Rudolf.
1: Ja.
0: Gelieve even te bellen naar de 070 22 22 50. Ja, iedereen mag bellen trouwens. Geen enkel probleem voor een plaatje aan te vragen.
1: Ja, maar Rudolf, als die belt, heeft hij een spaghetti gehoord.
0: Een gratis spaghetti of croquetje. Ja, een spaghetti veggie. Ja, dat kan allemaal. Hè. Goed, dag Peter en Johnny. Graag een plaatje van You're the One I Need van de Blues Busters. Dat is trouwens het begintoentje van de reclame voor de classics, denk ik.
1: Ja, ja, ja. Ja, you're the one.
0: Ja, ja, ja. Bedankt en groetjes aan iedereen vanwege Linda en Gerrit. Vanwege Linda Leus dus.
1: Ja. Voilà.
0: Alsjeblieft.

0: Palace, de Bluesbusters en You're the One. Allemaal hier bij Radio Pros in onze ontbijtradio op zondagmorgen. De leukste ontbijtradio ever. Hè.
1: We gaan van rock and roll naar popcorn. Ja, alles, want dat was popcorn holdie een beetje. Ja, ja. Ja. Naar Cheerio, naar alles een beetje. Hè.
0: En naar de telefoon. Goedemorgen ja. Met Radio Pros.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dag Marinake.
2: Hallo.
0: Dag Goedemorgen. Marina. Goedemorgen. Dag Marina.
2: Dag Peter en Jolieke.
1: Dag Marina. Hey.
2: Ik weet al wie dat was, dat gebeld dat er juist.
1: Ja, Annie, hè?
2: Dat is een meisje dat bij mij gewerkt heeft, broer.
1: Ah, oké.
2: Een collega, ik zat toen zeggen.
1: Ja, die komen straks naar hier.
0: Ja.
1: Dat schijnt.
2: Ja?
1: Ja.
0: Ah? Ja, inderdaad.
1: Ja, dat schijnt, hè.
2: Als er geroepen misschien vandaag.
1: Ik weet het niet,
0: ja, vandaag is het terras open vanaf 1 uur deze namiddag.
1: Vanaf 1 uur.
2: Is dat daarvoor dat ik hier geweest ben?
0: Ja,
1: ja, in de radio, hè.
0: Helder je mee, achteraan, ja.
1: Achteraan de radio, hè. Ja.
2: Ah, ja.
1: Ja.
2: Oké.
1: Ja.
0: Jij wou een plaatje aanvragen.
1: Ja.
2: Ja, van Mieke.
0: Ja?
2: Van een kind zonder moeder.
1: Ja, wat is een kind zonder moeder, hè? Niks,
0: ja,
1: hè.
0: Inderdaad, ja.
1: Dat is waar, ja. Marina. Ja. En voor wie allemaal? Ja,
2: zeker voor mijn man hier, vooral.
1: Naar Rudy. Ja.
2: Voor de Rudy, ja. En dan voor jullie ook allemaal van Radio Pros.
1: Dank u wel.
2: Dank voor Annie ook.
0: Ja.
2: Voor mijn vriendin en mijn vrienden allemaal.
0: Ja,
1: dat is goed.
2: En voor mijn zoon dat ook.
1: Ja. Voor iedereen op de wereld die Marina kent. Hè? Ja, voilà. Ja. Zijn er
2: veel. Veel vrienden, dat weet ik wel niet.
1: Ja, zeker.
0: En als je hoesting hebt, moet je altijd afkomen, hè?
1: Ja.
2: Ja. Ik zal
0: dat
2: niet zeggen.
0: Trek dan een keer als een gelé.
1: Ja, Rudy. Rudy, kom jongen.
2: Rudy is meegekomen, hè.
1: Meegekomen, hè, Rudy.
2: Naar het terras, hè.
1: Ja, alles staat hier fris.
0: Ja, en het is voorzien met tentjes en met paraplu's, dus voor de warmte een beetje, want ze geven tot 31 graden. Het is al 25 graden trouwens, Johnny.
1: Ja, ik heb die ventilator al opgezet.
0: Een thermometer zit ze.
1: Tuurlijk. Ik heb die ventilator al opgezet, Peter, want het is, het is anders hier in de studio een klein beetje warm, hè.
0: Ja.
2: Dus. Ja, het is dat.
0: Maar achteraan is goed, hè? In de
1: ja, achteraan is het goed. Het is overdekt, hè, dus ja, het
0: ideaal,
1: staat goed.
0: Ideaal, hè.
2: Ja.
1: Voilà. Goed, Marineke, we gaan die plaat voor u draaien dan, hè.
2: Ja, oké, dank u wel, hè.
0: En bedankt voor het telefoontje.
2: Ja, voor jullie ook.
0: En een goede zondag. En misschien
2: een goede zondag, hè.
0: Misschien tot straks, hè.
1: Ja, wie weet. Ja.
2: Ik zal zien wat dat
0: de grote chef zegt.
1: Ja.
0: Oké, we gaan straks je plaat draaien, zegt het.
2: Ja.
1: Dank je, Marina.
0: Dag.
1: Groetjes.
2: Dag,
1: Marina. Groetjes.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
5: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
6: It's time to travel.
5: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
7: Dit is Radio Pros. Om de bijtradio.

0: Jawohl.
1: Herr Kommissar.
0: Ja. Doet me zo'n beetje denken aan Derek vroeger. Heb je dat gezien op tv? Der Uyte.
1: Ja, de Duitse serie zo.
0: Dat was mijn favorietje. Dat was eigenlijk Derek.
1: Ja, ja.
0: Die kwam altijd zo cool over. Zo, echt. Maar we lossen dat wel op. Zo. Dat was Derek. Der Uyte was ook goed, maar ik vond Derek wel...
1: Maar we hebben ook de Vlaamse series. Hè? Die detectieve series.
0: Ah ja, buurtpolitie.
1: Nee, ik bedoel de ouderen. Ik kan daar niet mee opkomen.
0: Ja, we hebben Aspen, we hebben er veel.
1: Ja, maar dat is allemaal goed gefilmd.
0: Flikken en dan Aspen en zo verder. Hè. Ja.
1: Waar zitten wij met onze zeven nu?
0: Goedemorgen, Johnny en Peter. Graag een plaatje van Paul Severs.
1: Ja, maar ik vind die niet.
0: Hey, dat is wat anders natuurlijk. Een plaatje van Paul Severs. Als jij maar bij me bent. En ware liefde kent. Amai, dat is rijmen en dichten zonder u op te lichten. Voor jullie, voor Molly, Hilde, Eddy, Rafken, Ron van der Steen, Chriske en voor iedereen van Radio Pros en alle luisteraars, de lieve groetjes vanwege Jacqueline.
1: Jacqueline, en ik vind uw titel niet.
0: Nee, het is moeilijk, hè, Peter?
1: Ja, die staat er niet tussen.
0: Come on, man.
1: Als jij maar bij me bent, is waarschijnlijk een stukje van de tekst technica welke plaat dat was.
0: Ah, wel, ik zal het, als jij maar bij me bent, en ware liefde kent. Ja. Als jij maar bij me bent en ware liefde kent.
1: Je maakt dat mij moeilijk.
0: Goed, ja. Ik maak het niet moeilijk hoor, geen enkel probleem.
1: Rudolf,
0: eigenlijk Rudolf, geef ons een telefoontje. Je hebt een gratis een veggie, oftewel een spaghetti bolognese gewonnen. Gewoon even bellen naar de 070 22 22 50. Vandaag, er zijn al heel veel mensen hier aangekomen in onze studio's. Je kan ons een bezoekje komen brengen. Ja. Je kan ons gewoon eens komen bezoeken. Je kan hier een lekker fris drankje. Onze collega DJ's zijn hier al helemaal goed aan het werk. Ik zie bijvoorbeeld onze Bartje is al druk bezig. Ja, Bartje, goed jongen. Goed. Onze Ed van Bever. Ja, Ron van der Steen. Iedereen is er al. Al ja, iedereen. Er moet er nog komen natuurlijk. Hè. Niet vergeten, onze twee mensen uit Bornem. En Joske.
1: Ja, inderdaad.
0: En er is ook al een luisteraar toegekomen, heb ik gezien. Dus het gaat allemaal heel snel gaan. Elsken is ook al bezig. Emmatje, ja, ze zijn allemaal, Anneke, allemaal al bezig hier vanachter. Ja. Dus voilà.
1: En ik heb de plaat gevonden.
0: Haha, zie je, met mijn uitleg komt dat slim.
1: In het nieuwe systeem vind ik het niet terug. Dat is heel raar.
0: Ja,
1: maar Chans, we hebben nog gewoon een oude backup zo van de oude plaat. En ja, hier staat ze wel tussen. Dat is deze.
0: Voilà, Paul Severs. En als jij maar bij me bent en de ware liefde kent,
1: dan ben ik content.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Onderbijtradio. Radio Pros.
1: ProsFM.
0: 105.5. 107.1. 107.5. En DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Zomaar een plein. Zomaar een bar.

0: Het duet van Gerard Joling en de grote meneer André Hazes.
1: Ja, André Hazes. Ja, als je eens naar Nederland wil gaan, Peter, naar Amsterdam, moet je dat zeker eens bezoeken in de pijp.
2: Amsterdammakkes.
1: Ja, nee, in de pijp, hè, waar hij geboren is, André Hazes.
2: De Wallakkes is zeker.
1: Nee, Peter, nee. In de pijp, hè, de pijp heet dat. Dat is een buurt.
2: Ah ja.
1: En dat heet zo, en daar is André Hazes geboren.
2: Ah ja, ja, ja.
1: En daar is een cafeetje, ja? Waar hij vroeger naartoe ging. Ja. Ja. En dat heet Eddie Bar.
2: Is dat daar waar ze dat standbeeld gezet?
1: Het is er niet ver van, ja, ja, ja. Het is er niet ver van. Dat is het Kuiperplein. Maar het cafeetje heet Eddie Bar en dat wordt meegezongen. Zelfs de baas die zingt van achter de toog mee. Ja. Allemaal liedjes van André Hazes.
2: De hele dag André Hazes.
1: Ja, en zijn stoel staat daar nog altijd. Zijn, standbeeld, een klein standbeeldje van hem. En ja. Allemaal sjaals en van fans en alles. Het is echt de moeite om eens te doen daar in
2: Amsterdam. Hè?
1: In Amsterdam.
2: Dat café was?
1: Eddie Bar. Ah. Dat heet zo.
2: In de pijp, nee.
1: In de pijp, ja.
2: In de pijp.
1: Je neemt gewoon de tram. Gewoon even de tram nemen.
2: Naar de pijp.
1: Van in Centraal Station naar de pijp.
2: De pijp.
1: Vraag je gewoon naar de pijp. En echt waar. Het is echt de moeite om te doen.
2: Ja, ja.
1: Dus voilà, voor mensen die naar Holland gaan en dus naar Amsterdam.
2: Ja, het is een beetje stilgevallen.
1: Het is een beetje stilgevallen, ja.
2: Onze vorige man heeft niet gebeld. Dus we gaan straks een nieuwe naam meegeven van een lid. En die kan dan ook bellen naar de 070-22-22-50. Kan ons gratis spaghetti winnen.
1: Ja.
2: Als je lid bent van de Radio Pros.
1: Zeker.
2: Dus we gaan misschien eerst nog wat muziek draaien. Hè?
1: Ja.
2: Eentje voor onze Ed van Bever.
1: Oei.
2: Ja, we hebben daar juist al over Ed bezig geweest. Maar deze is eigenlijk op zijn lijf geschreven.
1: Zo is dit?
2: Ja.
1: Edje, ik heb ze niet gekozen. Het is Reva Peter, hè?
2: Nou, ze stond hier in de lijst. Ik kan er ook
1: ze stond in de lijst.
2: Ik denk direct aan hem.
1: Ja, het zal wel. Het zal wel zijn.
2: Allee, speciaal voor u, onze Danny Christian. Dat is ook een Hollander trouwens.
1: Ja.
2: En jij drinkt te veel.
1: Allee, school.

0: gedurfd.
1: Te veel cola, wil ik zeggen.
0: Ah, ja, ja. Dus, dat zal wel, hè. We kennen de Peter. We kennen de Peter. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Wij een beetje ambiance op zondagmorgen. Dat mag altijd, want het is vandaag toch een beetje feest op de radio.
0: Ja, zo, zeker. Hè? Zeker, ja.
1: Het terras is straks open. Er komen allemaal luisteraars. Dat is altijd
0: trouwens plezant. Een luisteraar hier, hè.
1: Het is trouwens plezant voor iedereen nog eens te ontmoeten, want dat is een hele tijd geleden al. Vind
0: zal
1: ik
0: wel zijn. Zal wel zijn. Ja,
1: we hebben dat terras zo een beetje vorig jaar niet kunnen open doen. Het was altijd slecht weer op een zondag. En ja, dat is dan een beetje meer af te starven.
0: Klopt, hè.
1: Maar we hebben gezegd, we gaan gans de maand augustus de zondagnamiddag open doen.
0: Ja, we gaan vol een bak gaan.
1: Ja,
0: hè.
1: Ja, voilà.
0: Ja, voilà. Vandaag zal de eerste dag zijn, volgende week zal het beter zijn.
1: En de eerste week van september, ja, dat kunnen we niet open doen, want de spaghettiavond ligt ervoor.
0: Ja, ja, ja, dat is wel moeilijk. Dat is wel moeilijk. Maar ja, goed. Ja, ik weet het.
1: Ja.
0: Zeg, we hebben hier twee leuke mensen, twee supermensen.
1: Ja, inderdaad.
0: En die zijn uit Bornem. Dat ligt wel ongeveer in Antwerpen.
1: Hoe lang zal daar rijden? Een uur en een half toch?
0: Ja. Nou, je kan over Dendermonde, je kan over overal een beetje. Je kan over Sint-Amandspuurs, in die buurt, Breendonk, zo die kant.
1: Als er veel verkeer is, gaat dat nog. Maar ja, in Brussel is het altijd koekenbak.
0: Ja, koekenbak. Het is trouwens vandaag in Denderleeuwen ook koekenbak, want we hebben hier al een berichtje gekregen.
1: Ja, Iderheim ligt volledig...
0: Ja, volledig plat.
1: Onderbroken, zoals gezegd, door wielerwedstrijden.
0: Ja, en, overal zwaantjes. Het zal leuk worden.
1: Ja, ja.
0: Goed, de volgende plaat die we gaan draaien is er eentje voor Nancy en Jos. Hè.
1: Yes, yes.
0: En het is een zomer op vakantie.
1: Ja. Naar Radio Pros.
0: Naar Radio Pros. Zomer op vakantie.
1: Ja. Radio Pros.
0: Ja, dat beloofd, hè. Allee, hoppa, hier.

0: is hier druk in de studio. Hè?
1: Ja, inderdaad, inderdaad.
0: Ja. De mensen mogen ons komen bezoeken. Dat is een beetje een soort open deurdag, eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Een lekker fris drankje erbij. Ja. We gaan iemand op antenne nemen. Ja,
1: goedemorgen met Radio Pros.
2: Goeie zondag, Peter en Johnny.
0: Goedemorgen, Johan. Goeie zondag.
2: Welkom bij mij.
0: Welkom, Johan.
1: Alles goed in Ezel?
2: Wat blieft?
1: Alles goed in Ezel?
0: In Ezel.
2: Ja, juist met

0: voor of toe wat pijn.
1: Oei. Oei, ja, ja, ik heb het gisteren gehoord.
2: Toch niet tegen de deur gelopen?
1: Heeft zich pijn gedaan, ik heb Oei? Het gisteren gehoord, jawel.
0: Ah, tegen de betonpaal, hè.
1: Ja, en de bougeert niet, hè.
2: Ja.
0: Nee, die bougeert niet, maar...
1: Ja.
0: Geschoten zijn daar ook een geraachtige buurvrouw en
1: ah, ja.
0: Een arme man.
1: Ja, dat zal wel.
0: We waren bezig met parijtenplanten en seducteur. En ik zie je vleeskleur onderbroek.
1: Ai.
0: En ik loop tegen die paal.
2: Ja. Ja, het was mij naar de vrouwen te zien.
1: Ja, ja, ja. Ja,
2: ja, ja, ja.
1: Kan allemaal voorvallen, hè. Ja. Ja,
2: inderdaad.
1: Je weet nooit. Ja, ja, ja.
2: Het is
1: ja,
2: raar dat ik... mensen daar moeten mee lachen, hè. Als er iemand iets voor heeft, zo. Nee,
1: ja.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, ben gisteren ook lomp geweest, dus ja.
2: Hebben ja. Ze bij u dan ook gelachen?
0: Tegen mij, wat is er gebeurd? Ja, zij moeten nog meer bukken tegen haar.
1: Ja, ja, ja, joh.
0: Dat kan gebeuren, hè.
1: Ja, het kan gebeuren.
2: Kun je dan niet op haar verzekering zetten? Kun je daar je paar verzekeringen zetten?
1: Ja.
2: De kosten.
0: Ja. Ja, wel, ja, de familiale kunnen we proberen, hè.
1: Oorzaak.
2: Het is haar fout, want zij stond met haar.
1: Ja, hey, ja. Oorzaak. Roze onderbroek ja, stond in de weg.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: voilà.
0: Of op de ziekenkast gaan, hè.
1: Ah, ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, een kleine hersenschudding, hè.
1: Ja, maar zeg, dat is niet alles, hè.
0: Dat kunnen ze mij vragen, hoe heb je dat voor gehad?
2: Ja,
1: ja, jongen.
2: Leg dat maar uit.
1: Het is niet van de roze balletten, maar van de roze ja, onderbroeken. Ja, mij.
0: Oké, jongen.
1: Goed, jongen.
0: Ik ga voor Mark Amber geschreven. Amber.
1: Mm-hmm.
0: Good to be. Dat ja. Is zo country-achtig, hè?
1: Ja, goed.
2: Dat is goed voor onze Johnny hier, hè?
1: Ja, goed. Ja, ja. Goed.
0: Dat is een halve cowboy. 2023. En dat duurde zo, je hebt een korte en een lange versie, hè. De korte, dat is ongeveer 2 minuten en 27 seconden.
1: Ja. Mm. En, ja, ik weet niet welke versie dat je Peter Klein
2: 2 heeft. 2 minuten en 23 staat hier bij mij, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is zoiets, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. En dat is voor iedereen die we daar straks hebben opgenoemd, hè.
2: Yes.
0: Ik ga dat niet meer in herhaling vallen op een duur. Moet ik een lijst nemen, gelijk Mokolinda, hè.
1: Ja, inderdaad. Ik heb gehoord dat Johan gisteren een spaghetti gewonnen heeft.
0: Ah, ja, ja, ja, ja.
1: Klopt,
0: ja,
1: ja. Hè? Ja, ja, ja, je ziet het.
0: Wel, de ziel vast stond hier om de deur, hè. Potverdomme, ik had het niet gehoord, via het gehoord.
1: Ah, zie, voilà.
0: We kunnen het me niet laten bekeren, hè.
1: Ik had het horen zeggen nee, van... Hè? Johan van der Linden moet nu bellen. Voilà.
2: Ja. Ja, dus, ja, die gaan nog altijd van deur tot deur, zeg. In deze, ja. Moderne, in deze moderne ja. Tijden, zo. Ja.
1: Wat had die ook vast?
2: Ja?
1: Ah ja, het zou wel kunnen. Ja,
0: ja, ja, maar hier in Grotenberg is er zo'n beetje de streek van die Jehovah's, hè.
1: Ja. Ja, ieder zijn geloof. Hè.
2: Ik ben hier met de leer van God.
1: Zet ze maar van achter, maar achter. Ja.
2: Ja, ja.
1: Maar ja, die mensen moeten ook gewoon hun dingen. Ja, dat is ja, een religie. Ja, ja, ja. Daar is niks aan te doen. Hè. Ja, dat is...
0: Elk heeft zijn dingen, hè?
1: Elk zijn ding.
0: Elk heeft zijn godsdienst. En,
1: absoluut. Ja. Ja, zeker weten.
0: Want ik vind dat moeilijk voor godsdienstleerkrachten en school ook. Wat moeten ze nu nog geven?
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, het is dat.
0: Ja, ja, ja. Er zitten van alle soorten in, ja, van alle godsdiensten. Hè.
2: Het
0: ja.
2: Probleem is hetzelfde met eten, hè?
1: Ja.
2: Het eten is ook een probleem.
1: Ah, ja, natuurlijk.
0: Ah, ja, ja. En de grootkeuken.
1: Ja, het zal wel zijn. Dat, zal wel zijn. Ja, ja, ja, ja, zeker.
0: Dus, ja.
2: Daar komt
0: de
2: geen...
0: De een eet van een varken en de ander moest dat niet hebben. Hij ja, mocht ja. Dat niet eten.
2: Dus op school geven ze praktisch geen varkenvlees en daardoor. Hè.
1: Nee. Ja, ja, ja,
0: nochtans, dat is... staat niet in de Koran, hè.
1: Nee, zie. Voilà.
0: Dat staat er niet in, hè.
2: En waarom doen ze dat dan? Dat is de vraag, hè. Omdat de varken alles opeet, zeggen ze. Maar ja.
0: Ik nee, omdat een varken vuil is.
1: Ja.
2: Vuil, ja. Maar ja. Vuil, ja, oké. Een varken trekt meest op ons ook.
1: Op u dan toch?
2: Dat is waar. Dat is waar. Dat is waar.
1: Peter,
2: dat is waar.
1: Ja, ja,
2: ingewanden is dat bijna zoals ons. Ja, ja, ja.
1: Ik ben meer een rund, hè, Peter. Je is een varken. Ja, okay.
0: En het heeft ongeveer hetzelfde hart als van een mens. Hè?
2: Voilà, ze.
1: Ja, ja, dat is waar. Ja. Dat is waar.
0: Voilà, ze.
1: Maar het is toch lekker, hè?
2: Ja, varken. Maar eigenlijk lopen dan de beesten ook.
1: Ja, ja, ja, het zal wel zijn.
0: Een zwarte ja. Trip en een witte trip met een
1: oh, ah, of een goed baschoteken. Oh,
2: zo,
1: ja,
2: zo een schelke aspect zo op een barbecue, zo ja. Goed gekruid. Zo.
1: Allee, Peter, jongens. Stop ermee, stop ermee. Krijg honger. Krijg honger.
0: Krijg je dat honger?
1: Ja, ja, zeker. Ja, ik krijg zeker honger.
2: Ik begin ervan te zweten.
1: Ja, het is...
0: Er is een goede worst bij.
1: Oh, Johan. Ja.
0: Je doet ons, wat zeg
1: je? Watertanden.
0: Watertanden.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Je doet mij okay, water zonder
0: mensen,
1: tanden.
0: Dat is dus vooral degene
1: ja.
0: Die we daar straks hebben opgenomen.
1: Okay.
0: En voor iedereen de fijne zondag toegewenst, hè?
1: Ja, dat is goed, Johan. En okay, bedankt om te bellen.
0: Bedankt en zing maar mee, hè?
1: En vriendelijk bedankt, hè, Johan.
2: Ja, ik zat tegen de zon eens in ja. Dat hij maar meezingen.
1: Ja, ja. Groetjes.
2: Salut. Yo, yo, yo.
1: Dag.
2: Voilà, en hier is ze.
1: Ja, Mark Ember.

0: Radio en Good To Be. Allemaal hier bij Radio Pros in de ontbijtradio. Wij draaien zo wat muziek voor Jan en Alleman, dat zou zeggen.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Jan en Alleman.
1: Jan en Alleman.
0: Jan en Alleman op
1: Jan,
0: tv.
1: Op tv, Jan en Alleman, ja, ja, inderdaad.
0: Die draait al 35 jaar mee in familie, kun je dat voorstellen?
1: Goh, ja. En dan die Annie en
0: Ray. Ja, ja, je moet eens naar de app van VTM kijken. Daar is
1: niet te doen, joh.
0: Staat er een interview met Anna op en een interview met Albert op.
1: Dus, ja, ja, ik heb veel respect voor die mensen, hoor.
0: Ongelooflijk. 100 jaar en nog meespelen in een serie. Wie kan dat? Hey, dat
1: ja,
0: ongelooflijk. Alle dat, twee, en dan nog alle 200 jaar.
1: Ja, en dan nog zo goed zijn. Ja, ja, dus, dat kun je niet geloven. Dat kun je niet
0: dat,
1: geloven.
0: Dat is een klein wonder.
1: Dat is een wonder boven wonder, Peter.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik heb terug een naam gewonnen. Ik heb dus een beetje
0: We gaan de tweede winnaar voor de spaghetti meegeven.
1: Ja.
0: En die mag gratis komen een spaghetti opeten ter plaatse op onze spaghettiavond op 5 september.
1: Ja.
0: Gaat door in de Kouter, in de Middelkouter in Haaltert. En je kan spaghetti eten. Bolognese is dat normaal. Ja. Krok bolognese, krok natuur. En we hebben ook nog de spaghetti veggie vegetarisch.
1: Ja, en ook de krok bolognese. Ja.
0: Prijs is €15.
1: Ja.
0: En de kids betalen slechts €10. Heb je een kaart voor de kinderen, dan krijg je €5 om op te drinken eigenlijk.
1: En heel goed nieuws, heb je geen kaart, kom vandaag eens langs.
0: Ja, ja, ja, we hebben die
1: vandaag is het echt de moeite.
0: Nog klaar liggen voor wie langskomt vanmiddag op ons terras hier.
1: Ja.
0: En kan gerust kaartjes kopen hier. Hè.
1: Ja, dus, zeker. Ja. Kan een kaartje kopen, een drankje kopen, je krijgt er iets bij.
0: Het zal een gezellige avond worden, want er is live radio door onze Tom Kalleboud, die het Duits uurtje doet hier bij Radio Pros.
1: Ja, ja, ja.
0: Die komt met een gloednieuwe live studio langs op het Eetfestijn eigenlijk.
1: Ja. Ja. Dus voilà. Ik heb hier een naam uitgekozen, Peter.
0: Ja.
1: Allee, met een stilo heeft dat eigenlijk gedaan.
0: Ja, je stilo.
1: Ja, ja, ja. Dat is de Taille Astrid.
0: Dat was met je ogen toe.
1: Tjak.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Voilà. Okay. De Taille Astrid.
0: De Taille Astrid, als je dit hoort, jij hebt een spaghetti gewonnen. Als je belt naar de 070-22-22-50.
1: Ja.
0: En dan krijg je onze Johnny aan de lijn.
1: Ja, alstublieft. Dat krijg je er nog bij.
0: Ja, ja, mocht dat ik heb bellen bij onze Johnny.
1: Ja, dat krijg je er nog gratis bij.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat krijg je er nog bij. En dan mag jij spaghetti komen afhalen of ter plaatse komen opeten op 5 september in de Middelkouter in Haaltert.
1: Ja. We moeten een plaat gaan draaien voor Ben, maar ik zie het eventjes niet. Ik zie niet wat ik... Ben heeft een bericht gestuurd. We hebben even moeten zoeken, maar Peter is een krek als het gaat over iets zoeken over een plaat. En daar is de Peter echt krak in. Echt, ik moet het zeggen zoals het is. Hè. Goedemorgen Peter en Johnny. Zouden jullie graag een keer het plaatje willen draaien van Boa en Duvet?
0: Mm-hmm. Hè?
1: Dus van Boa. Voor, speciaal voor mijn mama, Mikietje, jullie in de studio en het ganse prosteam vanwege een hele goede luisteraar. En dat is mijn zoon Ben. Voilà. Die kent alles van Pros, hè.
0: Ja, ja,
1: alle reclames, die kent alles gewoon van Pros.
0: Van buiten. Van buiten.
1: Helemaal van buiten.
0: Oh, ja,
1: ja. Allee, echt.
0: Eigenlijk zo. Jij moet dan de spots laten maken.
1: Ja, ja, ja, ja, dat zou je nog wel doen. Hij heeft ook een mooie uitspraak.
0: Ja,
1: ja, ja, dus.
0: Maar ja, die teksten samenstellen is soms niet gemakkelijk. Ik maak normaal alle spots zelf. Dus alle teksten van de spots maak ik volledig zelf.
1: Ja.
0: Behalve als de klant, dus de adverteerder, de tekst zelf doorstuurt. Dan gebruik ik die tekst natuurlijk. Maar ik stel dat allemaal samen, zo een duetje met man en vrouw, zo een conversatie.
1: Beetje, ja, een beetje een stem zoals Bart, hè, die ons regionaal nieuws doet. Hè.
0: Ja.
1: Dikke chapeau voor ons, een Bart. Hè. Dat mag ook gezegd worden. Dus.
0: We gaan er eens naar luisteren. Ja. Boa van Duvet.
1: Duvet.
0: Ja, ja.
1: Voilà. Voilà, eens luisteren. And you don't
0: seem to understand. Wel een schermaskan, hè.
1: Schoolplaatje, hè.
0: Hey,

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.

0: Ja. Het is werk voor iedereen. Het zal wel zijn. Het is een mooie medley.
1: Een gele geslaagde plaat voor Tom en Tamara. Of Tamara en Tom, want je moet eerst de vrouw zeggen normaal. Dus, uit beleefdheid. Hè.
0: Beleefdheid, hè.
1: Anders zijn ze wat seksisme.
0: Ja, dat ruikt naar seksisme, Peter.
1: Ja, sorry.
0: We hebben iemand aan de lijn en dat is ook een vrouw.
1: Goedemorgen met Radio Pros.
2: Morning, boys.
1: Good morning, girl.
0: En is dat een Frank Wollens?
1: How are you?
2: Fine. You?
1: Ja, zo va. Ja.
0: Rechtstreeks uit Amerika, hè, Peter.
1: From America?
0: From America, yes.
1: Yes,
2: hi.
0: How you doing, baby?
1: I'm going to try to talk English, but...
0: You're going to try to talk English? Okay.
2: Met een beetje haar op.
0: With a little hair?
1: I least speak a lot of French when I work, and then it's not easy to speak English. I melange.
0: Het lijkt hier op een aflevering van Hallo.
1: Yeah,
0: good morning. Ja, goed.
2: Hallo, baby.
1: Zonder dat we doen, een programma in het Engels.
0: In het Engels, ja. Okay.
2: Oh, dat
0: is voor de Johnny, ja. Dat is voor de Johnny,
1: ja. And we're going to turn the record here on the table.
0: All right, next record is Gossip and Heavy Cross. Welcome to Radio PROS.
2: Okay. Nice.
0: Oh, nice. Okay.
1: Dag Heidike, goedemorgen. Alles goed daar?
2: Goedemorgen, dag Peter. Dag Johnny.
0: Dag Mieke. Ik had speciaal niks gezegd. Zeg, zou Peter uw stem willen herkennen?
1: Direct.
0: Ja, je bent maar nooit.
1: Ik ken uw vrouw beter als dat gaat, denk ik.
0: Ja, succes, Dela.
2: Okay.
0: Ja, oké. Okay. Dan wordt hier...
2: Ja, eigenlijk, Peter wist het, maar ik heb gebeld en jij wist het niet, hè.
0: Oké.
2: Mieke was het in één keer. Dus je wist niet dat ik het ik was, hè.
0: Nee, toch niet. Nee, ja,
2: dus
0: ja.
2: Dat zijn fouten, hè, man.
0: Dat zijn fouten, ja. Nu.
1: Wist ik het wel, ja.
0: Jawel. Jawel.
2: Ja, Peter wist het, maar jij niet.
1: Ah, jij wist het niet.
0: Ik wist het niet. Oké, volassen. Ja.
1: Ik ken uw vrouw niet. Ja.
0: Dat gaat hier slecht aflopen, Peter. Ik geef u exact 1 minuut om alles uit te leggen. Ja. Oké. Ja, dat is maar een grapje. Geen enkel probleem.
2: Ja, dat is een grapje.
0: Zeg maar, Mieke.
2: Geen probleem. Nee, ik wil gewoon een keer horen en een liedje aanvragen. Hè.
1: Dat is vriendelijk van u.
0: Er stond al iets op,
2: en,
0: hè.
2: Veel succes diep op het terras en zo. En
1: ik denk het wel, want ik denk dat er toch een beetje gaat komen, ja. Dus ik heb hier en daar zo eens gehoord. En, ja.
0: Volgende week blijf ik ook een beetje op het terras, hè. Vandaag is het wel moeilijk. Hè.
1: We gaan hem zo'n leekzetel zetten. Zo.
0: Een leekzetel?
2: Ja. Weet je wat, Peter? Zet hem dan direct in bed.
1: Ja, dat is goed. Hij
2: is meer daar als thuis. Dus
1: aan de vraag aan de buren dat we die mobilo mogen gebruiken tot als die verkocht is.
0: En een goede frigobox naast mij.
1: Maar daar staat de frigo kunnen in. Hè. We leggen daar een leidingsschil elektriek naartoe. Komt in orde.
0: Goed, heel goed.
2: Dat wel eten geven, hè.
0: Ja,
1: maar hij heeft hier een microgolf. We hebben hier een bakplaatje. We hebben hier een frigo. We hebben een wc. En een pompbakje voor u te wassen. Maar ja, die mobilo kunt ook alles doen. Behoefte doen, nee, dus dat is geen probleem.
0: Dat gaat hier wel iets worden, zeg. Hey, jongen. Heavy Cross gaat dat worden.
2: Yes. Hey?
0: Dat is een plaatje die je aangevraagd hebt. Hey.
1: Maar heb de dag gevonden?
0: Ja.
2: In mijn playlist, Peter.
1: Ah, van Shazam.
0: In de playlist, ja. Goed. Voilà.
2: Oké.
1: Ja.
0: Allee, en...
2: een goede zondag nog en...
0: Tot straks.
2: Een van deze...
0: Tot straks, hè?
2: Ja, als je...
0: Als ik erdoor geraak, hè?
2: Het zijn gebakken patatten met dunne linde, een slaatje en champignonsaus.
0: Dag, Peter!
1: Om wat uur is dat?
2: Rond de zeven.
0: En wat zeg je dat ik hier moet blijven?
1: Rond de zeven kan ik alles, hè. Dus
0: Peter, wat zeg je dat ik hier moet blijven? Dag, Peter!
1: Ja, maar het is maar om 7 uur, hè.
0: Oké.
1: Ik mag vanavond...
0: Het water komt in
1: Ik mag vanavond
0: mond.
1: Zo... niet op restaurant, maar ja, toch gaan eten. Dus,
0: dat is ook goed. Dat is ook goed, hè.
1: Een goeie... Zo'n schotel met frietjes van alle soorten sla en tomatjes en daar zo'n lekkere pita vlees bij met een goede saus
0: genomen. Ik weet al waar je gaat. Ja.
2: Dat is ook niet slecht.
0: Tegen de brouwerij, hè? Ja, oké.
1: We gaan nu geen reclame maken, maar het is er heel lekker. Dus,
0: maar misschien...
2: ik weet het ook al.
0: Misschien neemt hij wel reclame, Peter. Je moet hem zeggen, we maken reclame voor u, man. Ella. Ja, weet ja, nooit. Ja,
1: staat daar meer dancemuziek of was iets anders?
0: Ja, maar ja, goed. Ja, je weet maar nooit, hè, Peter.
1: Ja, eigenlijk ja. Ja.
0: Je weet maar nooit.
1: Ja, ja, ja.
2: Kan altijd, hè.
0: Toch liever een dunne lende. Ja.
2: Oké.
0: Ja.
1: Hetzelfde vlees, hè. Okay. Het is van hetzelfde beest.
0: Bedankt.
1: Salut,
0: tot ziens.
2: Adieu.
1: Bedankt voor het telefoontje. Jo.
0: Dag. Ja, dag.

0: ieder wat wil.
1: Ja, inderdaad.
0: En Heavy Cross op de radio. Het is hier bijna afgelopen al. Hè.
1: Ja, we hebben nog 12 minuten, ik zou zeggen.
0: Snel nog een verzoekje of twee doen en dan moeten wij al los.
1: Ja, ja, ja. Het is spijtig voor de taille Astrid.
0: Ik heet dit.
1: Ja, ze kan nog bellen. Ze kan nog snel bellen.
0: Voor een gratis kaart.
1: Hè? Voor de spaghetti, hè.
0: Spaghettiavond, ja.
1: En de mensen die vandaag niks te doen hebben. We hebben vandaag een serieuze open deurdag hier bij Radio Pros. We hebben een prachtig zomerterras. Ja. We hebben lieve mensen.
0: Inderdaad.
1: We hebben koude dranken.
0: Heel koud.
1: En ik straks een dunne lende. Nee, dat doet er niet toe. Goed, nee, in elk geval, iedereen is van harte welkom in de Lijststraat nummer 5 in Eldergem.
0: De zon gaat.
1: Ja, maar de zon die komt terug.
0: 27 als ik straks buiten kom, momenteel.
1: Als ik straks buiten kom, boef, volle zon.
0: Ja.
1: Ja. Echt waar.
0: Maar het mag wel minder zijn. Hè,
1: ja, mag je. Ja.
0: Zo 25 is meer dan genoeg voor
1: zou
0: mij.
1: Zou wel zijn. Dus.
0: Ja. We gaan nog gauw een paar verzoeken erdoor jagen. Hè.
1: Ja, ja, ja. Hey jongens, wil je een plaatje spelen van de gebroeders Rossig en Feest op de Camping? Het zal dat wel feest zijn bij de Gerrit, denk ik dan.
0: Ja,
1: hè, aan de kust. Ja, ja. Hè. Feest op de Camping. En dat kan vroeg beginnen met een aperitiefje of zoiets. Hm? Lekker cocktailje of zoiets. En de mensen op de camping. Je weet hoe dat gaat op een camping. Hè? Ze komen allemaal bij elkaar.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: En dan maken ze plezier. Dus dat mag. Hè. En dan hebben we ook nog een platendraaien straks. Voor Petra uit Dessel.
0: Ja.
1: En we weten van Petra dat zij een enorme fan is van René Redley.
0: Dat is mij een uitroepteken achter.
1: Ja, dat is echt waar.
0: Ja.
1: Een enorme fan van René Redley en een enorme fan van één plaat, denk ik. En die heet Ik Laat Je Nooit Meer Gaan. Voor Petra uit Dessel en dan voor Gerrit draaien we straks die platen, Peter. Alla,
0: maar eerst nog dit.
1: Ja.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: potjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros. Onderbijt Radio.

0: terrasje.
1: Ja, ja, ja.
0: Het zijn misschien al een polonaise aan toen, hè? Erachter. Ja, we kunnen dat niet zien, maar
2: nee, dat is wel ambassant, hè?
0: Ja, nee, dat is...
2: We zullen moeten een venster naar achter hebben.
0: Ja, ja, dat je alles kunt zien, hè?
2: Zo moeten we de camera zetten.
0: Ah, oké, okay, ja, ja.
1: De gebroeders Rossig en het is feest op de camping.
0: Ja, bij de Gerrit. Aan het zeetje, die de zon ziet zakken in de zee.
1: Inderdaad.
0: Ja, ja, nog een plaatje, hè. Moeten we draaien.
1: We zijn aan het eind gekomen van onze ontbijtradio op deze zondag. Ja, het is vandaag de 9e augustus al.
0: 9 augustus. Amai. Mooie maand, augustus.
1: Ja. Hm. Ja. Ik vind dat een droeve maand eigenlijk, want je voelt de dagen zo korter worden in augustus.
0: Ja, ja, ja.
1: Allee, het weer is nu wel nog goed, maar gisteravond, 9:30, was het bijna al dronken. Hè?
0: Ja, dus, ja, ja, ja, dat wel, dat wel. Dat wel, ja.
1: Het is gedaan met tot 11:00 klaar te zijn.
0: Ja. Ja. Binnenkort worden we ook weer een jaartje jonger, Peter, in augustus. Ook, ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, mens mag er niet aan denken.
1: Dat is al gebeurd, dat was in juli.
0: Ja, ja, mens mag er niet aan denken.
1: Ja,
0: ja, goed. Ja, het is wat het is.
1: Maar dat is maar een nummer, hè?
0: Ja, het is maar een nummer.
1: Ze zeggen een jaar, maar dat is eigenlijk een nummering van dat de mens daaraan gegeven heeft. Hè?
0: Ja, dat is waar. Ja. Zometeen krijgen we onze Raf Vermoezen en onze Bart. En dat is eigenlijk een aanhangsel een beetje van het van Tom Bijter Radio.
1: Ja, inderdaad, want inderdaad.
0: Ik heb al ondervonden dat die jongens ook heel veel telefoontjes en ook heel veel... video krijgen. Dus,
1: ja,
0: dus dat is altijd goed voor de radio.
1: Dus je mag nog bellen 070-22-22-50 of een berichtje sturen via de app van Radio Pros.
0: Ja.
1: Dan kan je ook nog een verzoekplaatje aanvragen tot 1 uur of 2.
0: En als je die 2 kastaars eens wil bezig zien, moet je gewoon eens komen hier bij ons, in de Lijstraat. Dus... het zal vandaag top in orde zijn. Ja, het is soms gezicht. Ja, ik weet het. Maar ja, goed. Okay. Dat moet er maar bij nemen, hè. Moet er maar bij nemen.
1: Allee, kom, we gaan die plaat nog draaien van René Redley. Die moesten we nog draaien.
0: René Redley, ja, inderdaad. En dat met Ik laat je nooit meer gaan.
1: Wij moeten jullie laten gaan. Dus
0: spijtig genoeg. Spijtig genoeg. Ja. Maar ja, we blijven een...
1: blijven... Hij komt straks nog eens terug op de radio.
0: Ja,
1: en
0: wat
1: mij betreft, ik denk dat ik maandag iets in de spits ga doen.
0: Ah ja, ja.
1: Ja, we gaan er een hits in de spits ambi van maken.
0: Ah ja, oké.
1: Ik heb allemaal al platen geselecteerd. Dus het gaat niet allemaal Hollandse dansen of carnavalmuziek. Het gaat zo'n beetje allemaal ambiance
0: leuk
1: zijn.
0: Ja, superleuk, ja, ja. Superleuk. Ja, goed.
1: Er een leuke avond van maken.
0: Ah, dat gaat leuk worden. Absoluut. Hits in de spits maandag met Peter Schepens.
1: Ja, waarschijnlijk. Hè. Dat heeft Ron mij voorgesteld. Dus
0: Ron zit vol met goede ideeën.
1: Zal dat maar doen. Hè.
0: Ah ja, dat is goed.
1: Voor onze Ron. Hè.
0: Ja, voilà. Voor ons speciaal.
1: Daarmee hoort Peter Schepens. Een goede DJ op de radio.
0: De maandag. Ja. Maandag rond, ja. Ja.
3: Ik weet eigenlijk van niks. Ik weet niet wat er gebeurd is. Peter Schepens. Het is nu maandag, juist. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Inderdaad, maandag Peter Schepens op de radio.
3: Ik dacht dat Hans de Week was.
1: Nee. Dat kan ik niet maken. Nee.
0: Nou, maandag toch in elk geval Peter Schepens.
1: Ja, inderdaad. Voilà. En we sluiten af met deze van René Redley. Iedereen bedankt voor de berichtjes,
0: telefoontjes, voor alles.
1: De medewerking aan de ontbijtradio.
0: Ja, voor het luisteren. En blijven luisteren naar Pros FM.
1: En Johnny, drink dit en dan mogen we terugkomen op de radio.
0: Ja, ja, ik weet het. Ik moet snel zijn. Hè.
1: Dus het is maar om 7:00 dat je die dunne lende moet gaan eten. Of wat is?
0: Dunne lende. Champignonsaus, Peter.
1: Dat is eigenlijk een entrecote, als ze zeggen.
0: Zo'n beetje, ja. Man.
1: Zo,
0: ja. Maar beter.
1: Is dat nog beter?
0: Oh, jongen, kijk er al naar uit.
1: Een beetje grof zout zo van bovenop.
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: Ja, allee, kom, we gaan muziek draaien.
0: Bedankt allemaal.
1: En tot de volgende.
0: En nog veel plezier bij Radio Pros, jouw radio. Pros FM.
1: Salut, kijk.
0: Bedankt allemaal.
1: Yo.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Nog geen duidelijkheid over de doden op de Antilliaanse feesten. Gisteren werd de man van 37 dood teruggevonden in zijn tent op de camping. Je hoort de burgemeester van Hoogstraten, Tinnerombouts.
4: Kennissen die mee op het terrein aanwezig waren, misten hem inderdaad 's middags aan de tafel. Ze zijn dan in zijn tent gaan kijken, hebben hem bewusteloos daar ook gevonden. Ze hebben dadelijk de eerste hulp toegediend. Hulpdiensten die op het terrein aanwezig waren, zijn nog dadelijk verwittigd. Alle hulp is maximaal geboden, die kon geboden worden, maar het heeft niet meer mogen baten. Momenteel is precies de doodsoorzaak niet gekend. Daarvoor zullen we het verder onderzoek moeten afwachten.
3: In Walcourt in de provincie Nama is 1 hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Het vuur brak gisteravond uit. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er raakte niemand gewond. Al maar meer mensen kiezen voor een vakantie in Vlaanderen. Vorig jaar in totaal 12 miljoen mensen, goed voor bijna 29 miljoen overnachtingen. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Christophe Geldof.
5: Vlaanderen heeft wel veel te bieden op een relatief kleine oppervlakte. We hebben heel veel erfgoed, we hebben mooie natuur en landschappen, culinaire traditie, een echte fietscultuur ook. Dus ja, we zien wel dat Vlaanderen om die reden ook populair is. We liggen ook centraal in Europa, we zijn vlot bereikbaar. En die combinatie maakt Vlaanderen aantrekkelijk voor zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers.
3: Vooral onze kuststeden zoals Gent, Antwerpen en Brugge zijn populair. En ook de kust lokt veel volk. En de Belgen zijn goed bezig op het golftoernooi in New York. Thomas Pieters klimt in de derde ronde van de 10e naar de 6e plaats en blijft daarmee de beste Belg. Thomas Détrie gaat 16 plaatsen vooruit en staat op dit moment op de 23e plaats. De prijzenpot die verdeeld wordt daar in New York, een slordige 17 miljoen euro. En Roos van Otterdijk past voor de 50 meter vrije slag en de 100 meter rugslag op het EK zwemmen in Parijs. Volgens de zwemfederatie was dat sowieso niet de bedoeling dat ze al haar nummers zou afwerken. Van Otterdijk wil zich vooral focussen op de 50 en 100 meter vlinderslag. Ook geen estafetteteam op de 4x100 meter, omdat dat niet past in de agendas van de zwemmers. Het EK start morgen. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en tot 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maximaal tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemiddag.
10: Zondagmiddag van 12 tot 2 luistert iedereen mee. Dit is Middagradio. Met Raf en Bart op ProsFM.

0: Dat was natuurlijk Sandra en Maria Magdalena.
1: Ja, hallo vrienden.
0: Ja.
1: Ja, het is, we zijn hier terug. Bart van Elst en Raf. Ja, Raf, het is uw programma.
0: Ja, ja. Ja. We gaan... Ook een beetje goeie... van u, hè.
1: Ja. Ja. Goedemiddag allemaal.
0: Ja, goedemiddag iedereen.
1: We gaan iedereen een beetje welkom heten op het terras deze namiddag.
0: Ja.
1: Een beetje reclame maken.
0: Ja, kom maar gerust al af.
1: Ja, ik zie ze al komen. Van op 1 kilometer afstand.
0: Het staat allemaal al klaar.
1: Ik zie ze al afkomen.
0: Ja, ja, ja. En wij zijn erbij tot 2 uur. Als je ons live bezig zien. Spoeien, spring op je fiets, kruip je auto in en naar de Leistraat 5 in Heldergem.
1: Heldergem, ja.
0: Iets aan het zoeken, John.
1: Om het...
0: Iets
1: mijn collega
0: zoeken.
1: Johnny komt even binnen piepen.
0: Ja. Iets aan het zoeken. Het
2: zijn goede nootjes, Rafke.
0: Ah, ja. Het is hot, hot, hot. Hè. Ja, ja.
1: En met die warmte is dat echt wel speciaal.
2: Iedereen is het klaar, dus kom maar af. Hè.
0: Ja, het is dat.
1: Ja, iedereen, het moet hier een bom vol zijn.
0: Ja.
1: Vol een bak.
0: Ja.
1: En die bakken zijn vol ook.
0: Ja. En ook een dankwoordje aan onze vorige collega's.
1: Ja, aan Johnny dus en aan Peter.
0: Ja, onze Peter en aan de mensen die allemaal gestuurd hebben en gebeld hebben. Voor
1: en jullie kunnen...
0: groeten en verzoeken.
1: En jullie kunnen, jullie kunnen altijd nog verzoekjes inzenden of gewoon naar hier komen.
0: Ja.
1: Dat kan ook.
0: Ja, live een plaat komen aanvragen.
1: Dan kan je het rechtstreeks doen natuurlijk altijd.
0: En het is gratis.
1: Ja, ja, en je krijgt er een gratis basic bovenop.
0: Ja, ja, ja. En een plakker ook.
1: Ja, zeker met die temperaturen vandaag.
0: Ja, daarover gaan we straks meer vertellen.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat denkt u? Gaan we een plaat eraan?
1: Ik denk dat we er zo stilletjes aan moeten beginnen, want anders gaat dat toch een beetje saai zijn, vind ik.
0: Ja, ja, ja. 11 minuten na de klok van 12 uur, deze zondag.
1: We zijn de 9e.
0: 9 augustus. En dit is de Middagradio.
1: En eerst...
3: De zomer wordt heet. Heter dan ooit.

0: waren natuurlijk de Supremes en You Keep Me Hanging On. En Bart, wij hebben al ons eerste verzoekje, hè?
1: Ja, het eerste verzoekje is binnengekomen van Pierre en Johan. Ja, die zijn momenteel samen. En die hebben het over een plaat, Larissa en Sterre. Die waren dus, die zijn blijkbaar een grote fan
0: Hele grote fan van Larissa.
1: En die wilden de plaat ook voor alle Larissa-fans. En ook wel voor het Hanse Radio Prost-team.
0: Ja, dank u wel daarvoor.
1: Ja, dank je wel. En we gaan die plaat dan ook draaien van De Vleugels van de Wind.
0: Ja.
1: Het is niet veel wind vandaag.
0: Nee, laat de wind... mag een beetje wind zijn.
1: Hier.
0: Het is warm,

0: De Larissa en Sterren en Vleugels van de Wind. Heel speciaal aangevraagd door hele grote fans van Larissa. Hè. Ja. En de volgende?
1: Ja, ik heb nog zoveel te doen. Ik heb het heel druk. En ja. Daarom gaan we een toontje lager brengen.
0: Maar je blijft hier tot twee uur.
1: Tot twee uur, ja.
0: Ja, dat gaat maar niet.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Puls FM.
5: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Zondag 12.2. Puls FM met Bart en Raf. Dit is Middagradio.

0: Ellie Goulding en I Need Your Love hier op Pros FM. En ja, ons terras is open, dus kom maar langs. Ja,
1: iedereen is welkom, ja, maar we hebben ook
0: Lijstraat, de Lijstraat 5, de Eldergem.
1: En we hebben ook nog een verzoekje binnengekregen van Johan en Frida uit Herzede. Met Raf en Bart graag een plaatje van Arne Jansen, Son of Jamaica. Uit 1983 is dit.
0: Voilà.
2: Lang geleden, toen u nog een kleine jongen was, stond ik vaak aan het strand te kijken naar de grote witte schepen die van Jamaica kwamen.

mezelf dat ik alles zou doen en iedere cent zou sparen om op een mooie dag terug te kunnen gaan naar haar in Jamaica, om er voor altijd te blijven.

0: Een hele mooie van Peter Cetera op je radio. En Glory of Love. Zo dadelijk John Paul Jung, maar eerst...
1: Ja, Raf, ik dacht, het is zondagmiddag tijd om de boel hier serieus in brand te steken.
0: Ja.
1: We gaan naar buiten, maar het gaat vonken roken en branden is zeker. En hier zijn de rookies dan, van Clouseau met vonken en vuur.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Dit is de zomer van Radio PROS. Radio Pros is er voor jou. Radio Pros is er door jou. Radio Pros, zomer erop los.
5: Zondagmiddag van 12 tot 2 luistert iedereen mee. Dit is Middagradio. Met Raf en Bart op Pros FM.

0: onze John Paul Young uit 1978, Lost in Your Love. En is er nog altijd plaats op onze zomerterras, dus kom ja, maar langs.
1: Kom erbij.
0: Ja, jullie hebben het gevraagd, dus wij hebben ons uiterste best gedaan om alles gereed te zetten. Ja.
1: Ja, het volgende nummer heb ik altijd als fantastisch gevonden. Een triple muziekje, ken je dat?
0: Triple beat kan ik maar, triple muziek niet.
1: Ja, pas op, ik zeg wel een triple muziekje. Het is met een R, hè. Het is geen triple muziekje, want dan breng ik je op zondagmiddag meteen op verkeerde gedachten.
0: Ja, dat is al... ja.
1: Inderdaad. Al denk ik dat die tippelaars bij hun klanten ook vaak denken van I'm yours. Maar om er een naam op te kleven, zegt Jason Mraz. Zegt dat je iets?
0: Niet veel eigenlijk. Wel. Als ik het hoor misschien.
1: Ja. Ja, die gaan we nu eens flink laten trippelen.
0: Ja, oké. Okay. Ah, gaan we trippelen en kom maar naar het terras, hè. Kan je mee trippelen?

En we hebben nog een verzoekje binnengekregen van ons Heidi. En die had graag een verzoeknummer van Oscar. Niet van Oscar Krukke, maar van Oscar en de Wolf. Niet de boze wolf en de zeven heitjes. Oscar en de Wolf dus. En de Warrior. Hier zijn ze dan.

Oscar en de Wolf met The Warrior, de oorlogsvoerende man. En ja, straks zijn we er terug na de klok van 1 uur op Radio Pros. Maar we gaan dat niet doen zonder Niels de Stadsbater, want hij is blijkbaar op rooftocht. Ja, een rooftocht als het maar niet op de terras is.

0: naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeer, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. Middagradio met Bart en Raf op ProsFM. Where?

0: Aklımın içine. Aman ya.
1: Aklımın içine
0: naar de klok van 1 uur geworden. In het tweede deel op je zondagmiddagradio, onze ja. Reggie. En Where Did You Go?
2: Ja, die minuten tikken toch verder. Hè,
0: ja, ja, ja.
2: We gaan een beetje op de seniorentour. Voor de Rita's onder ons. Señorita van Shawn Mendes en Camila Cabello.

0: Dus Camilla Cabello en Shawn Mendes met Señorita. En de zomerbar is open gegaan vanaf 1 uur. Dus ja. Kom langs, kom gerust langs.
1: Open.
0: Ja. Open. We hebben het lint doorgetrokken, doorgeknipt. En we hebben ook een verzoekje die binnengekomen is van Jacqueline. Goedemiddag, graag een liedje van Yo Valley. In mijn droom zag ik je weer. Groetjes van Jacqueline. Ik zeg het, kom allen gerust langs.
1: De Leistraat 5, de Hildergem

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be. Radio Pros.
4: Radio Pros.
3: Zomert erop los.
4: Zondag 12-2. Pros FM met Bart en Raf. Dit is Middagradio.

0: die tegenwoordig die Marco Schuismaker met zijn engelbewaarders, ja, die wordt echt gek gedraaid hier af. Ja, het is toch wel het een aan het ander. Maar zouden we eens een tripje naar Cuba maken?
1: Ja.
0: De Gibson Brothers hebben daar een mooi plekje voor ons in petto.
1: Ja,
0: en die gaan alles een beetje in gereedheid brengen. Het is hier nu toch te warm, dus we kunnen even goed naar daar gaan. Hè?
1: Ja, of naar ons terras. Hè?
0: Ja, ons terras, ja, inderdaad. Kom allen, want er is nog plaats genoeg.
1: Yo!

0: 40 Can Help Falling in Love hier op Pros FM. En ons zomerterras begint stilaan. Ja, goed. Ja. Dus kom maar allen naar de Leistraat 5 te Heldergem.
1: En we hebben ook nog een verzoekje binnengekregen van Johan, onze vertrouwde Johan uit Herzelen. Ja. En die wilde een beetje zot doen, een klein beetje kabouterke spelen. Kabouterdans vanuit het jaar 21, de doorbraak. En voor alle kinderen, want de kinderen zijn daar hek op. En voor alle medewerkers van Radio Pros, daar had hij ook een boontje voor. Dus...
0: En ik denk dat hij zelf graag ook hoort.
1: Dus maak jullie allemaal klein voor die kleine kabouters. En voor al die sloebers onder ons.

Ja, speciale aanvraag. De Sunsets en de Kabouterdans voor alle kleine kwiebeltjes onder ons. En we hebben ook straks een hit van Jeroen van der Boom klaar liggen. Een recente hit trouwens. Het is zo een beetje om de trilharen spontaan te laten veranderen in hun gepluimd kieken. Ja.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pols FM.
6: Goedemiddag.
7: Zondagmiddag van 12 tot 2 luistert iedereen mee. Dit is Middagradio. Met Raf en Bart op Pros FM.

0: En je moet niet naar de heis gaan. Het hoort hier gezellig op het zomerterras van Radio Prost. Lijstraat 5.
1: Ja,
0: in Helbergen. Onze Sam Goris met Rak.
1: En ja, het is hier behoorlijk aan het vollopen. We hebben ook nog een verzoekje binnengekregen van collega Chris van Dijk. Hey, Raf en Bart, draai eens Joey Nicolas Tinto de Verano. Het is, klinkt een beetje Italiaans. Ja, we zullen dan maar...
0: Dat is een speciale kan altijd geweest, hè, de Chris.
1: We zullen dan maar de zomerse sferen naar boven halen, zeker?
0: Ja.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

0: in questo momento mettesse Marco Borsato.
1: Ja, Bart. Ja, je zou er een beetje, een beetje een tropische sfeer van raken.
0: Je hebt de playlist gemaakt, ja.
1: Maar, maar zou jij niet echt verblind geraken door die zon? Die zon die, die zo schijnt vandaag? Of schijnt ze niet?
0: Mijn bril wordt automatisch zonnebril.
1: Verdampt die niet, die bril?
0: Nee. Dat is heel goed gerief. Ja. Het is 2:10 geworden. Zo dadelijk. Is er onze Johnny Johnson. En wij gaan afscheid nemen. We hebben nog 2 nummers te gaan.
1: Wel, daarom dat ik vroeg van die verblindende schoonheid van de Weeknd.
0: Ja, zeg maar.
1: De Weeknd horen we zo dadelijk. Ja. Ik kom nog altijd af naar ons terras. Dit was... ons programma, ja, tussen 12 en 2, met Bart van Elsten eraf. En maak er nog een prachtige zondag van. Voor mij zal het tot vrijdag zijn, en voor jou?
0: Morgen al.
1: Morgen.
0: En kom zeker nog eens af naar de Leijstraat 5 in Eldergem.
1: Altijd welkom.
0: Fijne zondag.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.

Meteen de eerste platen. Wat een single. Transvision Vamp. En Baby, I Don't Care. We zijn vandaag zondag 9 augustus. En ons zomerterras, vrienden, is helemaal geopend. Welkom bij Radio Pros. En welkom

een van de recentere singles van deze Laura Lynn en van maandag tot vrijdag. Vrienden, vandaag is het zondag, de grote dag voor Radio Pros. Want ons zomerterras is weer helemaal open voor het publiek. Als je wil langskomen, kan dat via de Leistraat 5 en dat de Haltert. Dan kan je het rijlen en zeilen van Radio Pros eens van dichtbij bekijken. Terug de tijd in doen we nu. En dat met de Stylistics. And I can give you anything but my love.

0: terug de tijd in met deze plaat van de Stylistics uit de jaren 70. And I can give you anything but my love. Welkom bij de Weekend Hits.
1: Pulse FM.
2: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
3: Johnny Johnson.

Een van de meest aangevraagde platen dit jaar van Justin De Wild en Cherryo. Laten we er meteen maar één bij gooien. Deze keer gebracht door een Nederlander en niet door Willy Sommers. Hier is René Schuurmans en Laat de zon in je hart.

0: zowel Willy Sommers als deze René Schuurmans hebben er dikke centjes mee verdiend met deze Laat de zon in je hart. Tijd om wat rust te nemen.
1: Pulse FM.
2: Goedemiddag.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.2.

Niet alleen ABBA kwam uit Zweden, deze band ook. Dit waren Ace of Base. En dat met Don't Turn Around. Even dichter bij huis nu, met een plaat van iemand die je binnenkort wel meer zal horen op de radio. Hier is Jovelli.

Je Vallée met een van zijn oudere singles. En dat ben jij. Als je nu aan tafel zit, smakelijk eten. En als je een cocktail aan het drinken bent, wel gezondheid. En ook voor de mensen hier op ons terras.

Segers. En dat met allemaal terug even naar Nederland. Met deze meneer. Je kent hem wel van de toppers. Van Jeroen van der Boom, van Gordon en van Jan Smit. Hier is Gerard Joling. En jij maakt me helemaal gek. Welkom bij Pros.

De knotsgekke Gerard Joling, die zijn programma heeft in Nederland en ook in België met Only Joling. Het is te gek te denken dat het weer bijna maandag is. Dus ik zou zeggen, geniet van jouw zondag. Geniet op ons terras. Geniet van de muziek van Radio Pros. Hier zijn de Bangles, Manic Monday.

0: huisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: Bootjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Johnny Johnson.
2: Weekend Hits.
3: Pulse FM.
4: 105.5. 107.1. 107.5. En DAB+ Oost-Vlaanderen.

Dit waren Ray Dalton en Malcolm featuring Don't Worry, Be Happy, de radio edition. Alle muziek hoor je op Radio Pros, dat ben je van ons gewend. Ook hier in ons Dobbelscafé.

0: En ze verdwijnen meer en meer uit onze straten. Het Dorpscafé van Michael Lanzo uit 2020. We brengen wat rust met Rock Voisin.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Een van de mooiste slows om deel 1 mee te eindigen. Rob Voisin en I'll Always Be There. Vrienden, als je vandaag niet weet wat doen, kom gerust eens langs bij ons in de Leistraat 5 te Heldergem bij Radio Pros. Ik ben er zometeen terug. Hier is Gloria Gaynor.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
7: Johnny Johnson. Weekend.

een heerlijke, fijne klassieker van deze PC Brown en je t'aime, Sherry. Vrienden van de radio, het is vandaag zondag 9 augustus, dus officieel iedereen van harte welkom. Dit is de opening van ons zondag.

En ook Duitse muziek kan je horen bij Radio Prost trouwens. Elke vrijdag van 9 tot 10 met collega Tom Kallebout kan je de mooiste Duitse hits horen. Dit is onze keizer. Onze keizer van het Vlaamse lied, Wiltura. En zonder jou ben ik verloren. Yeah.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioproost.nl.

In de jaren 80 werd er absoluut meegeswingd op deze leuke muziek van Alphabeat en Fascination. Volgende plaat is er eentje voor collega Chris van Dijk. Een hapje.

helemaal gemaakt voor ons collega Chris van Dijk. Hij vertoeft graag aan de Vlaamse kust. Dit was Danny Diego. En laten we nu absoluut genieten van deze plaat. Ze werd maar liefst uitgebracht in 14 verschillende talen. Dit is Andrei Lugovski en dat met Il

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Pulse FM.
1: Goedemiddag.
7: Johnny Johnson met de Weekend Hits.

een van de betere Nederlandse platen. Hij zong ook veel in het Engels, deze René Vroeger. En daar sta je dan. Laat ons hopen dat het niet regent vandaag, vrienden. De zon schijnt volop. Laat ons genieten.

Het was een echte tandarts, deze Dr. Alban, maar gaf al vlug de tanden op als hij zijn eerste hit scoorde. Dit was Look Who's Talking.

van bij ons uit de streek, deze Roy Payne en Kesera Juanita. We gaan even terug naar het verre Amerika. Dit is zo'n typische country plaat die je misschien binnenkort in mijn programma terug kunt horen in Made in the USA. Hier is Leon Rimes en How Do I Live?

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
5: Give me a

0: De zus van Michael Jackson scoorde een enorme hit met deze plaat en die heette gewoon Nasty. Terug even naar Belgeland. We denken nog eens terug aan Margriet Hermans. Ze heeft ooit een single gemaakt met Céline, Samenleven.
1: Zondag.

We werden wild en iedereen speelde luchtgitaar op deze single van Kiss uit 79, I Was Made For Loving You. Vrienden, dit was weer ons programma. We gaan richting 4 uur. Zometeen nog veel plezier met alle komende collega's. Nog veel plezier op het zomerterras. Ik ben er graag morgen weer bij. En dat tussen 9 en 11 uur met de meezingers op jouw werkvloer. Nog heel veel plezier bij Pros. En graag tot een volgende keer. Salut!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd. Volgens Netanyahu zal Israël zich niet terugtrekken uit de Gazastrook tot Hamas is ontwapend. Hij herhaalde ook zijn verzet tegen een onafhankelijke Palestijnse staat. Eind vorige maand kondigde Amerikaans president Trump zijn 15-puntenplan aan. Alle leden van Hamas moesten hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. En Israël moest zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen is een jonge wielrenster gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap bij de U17. Het gaat om een meisje van 15 of 16. Je hoort waarnemend burgemeester Jochen Baart.
4: Er was een volgwagen die een lekke band was aan het herstellen van een andere wielrenster. En het meisje in kwestie was niet achterop geraakt op het peloton. En die haar uiterste best eigenlijk om het peloton terug bij te halen. Maar door een onoplettendheid heeft hij dan zo achteraan op die volgwagen ingereden.
3: Haar toestand is stabiel. Hoe erg ze eraan toe is, is niet duidelijk. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar kon nadien weer verder gaan. En in ons voetbal heeft AA Gent zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg KV Mechelen met 2-0 na 2 doelpunten in de eerste helft. Rond deze tijd beginnen ook Charleroi en OH Leuven aan hun seizoen. Zo de Waregem neemt het dan weer op tegen Racing Genk. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten, maximaal tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.
6: Ron van der Steen.
7: Radio Pros.
8: Radio Pros.
7: Zomert erop los.
9: What's new, pussycat? Whoa!

0: Jones.
1: Terug naar die mooie houden jaren 60. En dat was de muziek van Tom Jones. En die hoorde What's New Pussycat. En Tom Jones bewees dat leeftijd slechts een getal is. En reist momenteel de wereld rond met zijn Busy 2026 Tour. Goedemiddag en welkom hier bij Radio Pros FM. Tot 6 uur mag ik jouw gezelschap houden.

0: Clown. O Clown is een van de bekendste Vlaamse klassiekers van deze Belgische zanger Marc Dex. Het emotionele levenslied werd uitgebracht in 1968 en groeide uit tot een van zijn absolute handtekening. En het nummer beschrijft het contrast tussen de vrolijke buitenkant van een clown die het publiek vermaakt en het verdriet of de eenzaamheid die daarachter schuil houdt. Allemaal gedraaid hier bij Radio Pros FM deze middag. En onze Radio Pros Zomerbar die is ook opengegaan deze middag om 1 uur. En die bent u nog altijd van harte welkom.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Radio Pros, zomer erop los. Juppie!

Toch wel fijn om deze klassieker nog eens terug te horen van Paul Severs. En dat was Oh Danny Boy. En binnenkort gaat onze Radio Bros spaghettiavond of namiddag door. En dat is op 5 september vanaf 16:30 tot 21:00 ook met live radio. En je kan kiezen tussen een spaghetti bolognese of een spaghetti vegetarisch, croque natuur of een croque bolognese. En de prijs bedraagt €15 en voor kinderen is dat €10. En afhalen is ook mogelijk. En je kan altijd bestellen via radiopros.be of bij onze medewerkers die deze namiddag langskomen bij jou op het zomerterras. Dus voor spaghettiavond. Vrijkaarten zijn er ook nog beschikbaar en die kan je dan winnen tijdens ontbijtradio als je een lid bent van Radio Pros. En dan heb je misschien wel eens de kans om dit te winnen.

Wat kan het leven toch mooi zijn? Dat was Jan Biggel en het leven is mooi. Zeker en vast ook vandaag bij deze warmere zomerse temperaturen van meer dan 30 graden. Dat is echt wel genieten natuurlijk. En ook luisteren naar ons hier, naar Radio Pros FM.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Puls FM.
5: Goedemiddag.
6: Ron van der Steen.
7: Radio Pros.
8: Radio Pros.
7: Zomert erop los.

Harry Styles, hij staat momenteel in de belangstelling met zijn nieuwe single American Girls. Dit was er eentje van toch ook alweer een paar jaar geleden. Harry Styles was dat en The Sign of the Times. Allemaal gedraaid op deze zondagnamiddag in deze namiddagradio. En dat bij Radio Bros FM nog tot 6 uur vanavond ben ik bij jou. En nu met Sabrina Carpenter en Tears.

0: Goedemiddag, welkom bij Radio Pros. Radio Pros, zomertrapplos.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Het is vandaag de laatste dag dat je deze supertip van deze week hoort. En het was Yves Segers met allemaal. En morgen is er vanaf in de ochtend een nieuwe supertip bij Radio Bros. En nu muziek van Christophe, muziek uit onze eigen streek. Christophe nog een keer met

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM Radio.
7: Ron van der Steen.
8: Radio Pros. Zomert erop los.

Het nummer is natuurlijk origineel van de Commodores en Lionel Richie. Piet Veerman heeft dit eens opnieuw uitgebracht, deze Three Times a Lady. En als je deze namiddag nog op de zomerbar bent, dan zie je wel eens een paar collega's rondlopen met lidkaarten van Radiopros. Dus je kan je ook altijd nog lid maken van ons radiostation. Dan kan onze radio ook blijven bestaan dankzij jullie.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ron van der Steen.
2: Radio Pros.
7: Radio Pros.
2: Zomert erop los.

Camille is zich goed aan het voorbereiden voor Circus Camille, dit jaar ook weer aan onze Belgische kust. En die hoorde Camille met Nu dat je weg bent. Ik ben nog niet weg, ik blijf nog gezellig hangen bij jou tot 6 uur vanavond hier bij Radio Pros FM. Daar luister jij momenteel naar. En er zijn heel wat zomerbars opengegaan, niet alleen bij Radio Pros, maar ook een beetje aan de Belgische kust. Daar is het meestal wel koekenbak, heel wat zomerbars, maar ook in de streek in Vlaanderen, in swingcafés en dergelijke. Noem maar op, dus je kan altijd wel eens terecht en ook bij ons natuurlijk.

0: Een paar weken geleden was je nog onze Radiopro Supertip. Je hoorde Joe Valli en dat was je nog een keer met genieten.
1: Pulse FM.
2: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Radiopro's zomer erop los.
1: Joepie!

It's a Real Good Feeling kennen wij allemaal van Peter Kent, die oude disco-hit van destijds. Donny Fabry heeft dit gecoverd in een Nederlandse versie en je hoorde dit met Kon ik je maar geloven. Allemaal gedraaid hier bij Radio Pros FM en we houden het nog een beetje warm met deze goede temperaturen van vandaag. Zomerse muziek van Alvaro Soler.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
4: Ron van der Steen.
5: Radio Bros.
6: Radio Bros.
5: Zomert erop los.

ambiance zit er helemaal in deze namiddag. En dat waren ze, Sasha en Davy met die Engelbewaarder. Het nummer is al zoveel keer gecoverd geweest, maar eigenlijk origineel van Mieke uit Nederland. En nu muziek van de Classics en de Yellow Sun of Ecuador.

Zeg nu zelf, bij Radio Pros zit je goed voor de beste golden oldies die je elke dag weer hoort. En het waren ze, de classics met de Yellow Sun of Ecuador. Maar ik heb toch ook wel eens graag wat regen, want dat is ook wel echt eens nodig. En regen zou het wel eens mogen doen, maar liefst in de nacht.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Ron van der Steen.
3: Radio Pros.
4: Radio Pros.
3: Zomert erop los.

Ik weet uit goede bronnen dat onze luisteraars ook wel houden van een beetje Franstalige muziek. En dit was er zo eentje, een mooie ballade van deze Mocadades. En je hoorde RS2. En Telly Savalas kennen we ook allemaal nog wel. Dat is een iconische Amerikaanse acteur en zanger van Griekse afkomst. Die wereldwijd legendarisch werd door zijn rol als de kale, lolly snoepende inspecteur in de misdaadserie Kojak. Wel, die Telly Savalas die had ook destijds nog een zangcarrière. En hier is hij met zijn nummer Some Broken Heart Never Mend.

naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Het was destijds een fantastische monsterhit, deze van Adriano Celentano was dat, en Don't Play That Song. En dit brengt ons naar 6 uur deze avond. Het was heel fijn deze namiddag bij jou te zijn hier bij Radio Pros FM. En ik wens je nog een hele fijne avond toe, een mooie zondagavond. En wat mij betreft graag tot morgenochtend alweer voor een nieuwe ochtendshow, en dat tussen 7 en 9 uur. En ik heb nog voor jou muziek van de Man Without Hats en de Safety Dance. Moet je altijd blijven doen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: We krijgen volgende week wellicht de derde hittegolf van het jaar. Het werd vandaag 29,2 graden in Ukkel. En ook komende week wordt het erg warm. Je hoort weerman David de Heenouw.
4: Toch zal het draaglijker zijn dan de eerste hittegolf. De nachten zijn al een beetje langer nu in augustus dan eind juni. Dus 4, 25 graden als minimumtemperatuur, dat zal niet meer gebeuren. Het is ook niet zo dat we naar de warmste week gaan, wat we eind juni wel hadden. Dus het gaat zich nu concentreren op 2, 3 dagen met 4, 35 graden. En de andere dagen zijn koeler.
3: We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In de buurt van Sevilla in het zuidwesten van Spanje zijn al bijna 500 mensen geëvacueerd door een grote bosbrand. In totaal is daar al meer dan 8000 hectare natuur verwoest. Zo'n 275 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Er worden ook 26 blusvliegtuigen ingezet. In Frankrijk is een jongen van 8 gewond geraakt nadat een squishy stressballetje in zijn gezicht ontplofte. De jongen liep ernstige brandwonden op. Het parket heeft daarop beslist om een onderzoek te openen. Het wil onder meer onderzoeken hoe het speelgoed kon ontploffen en of er sprake is van een productfout. Ook bij ons werden de squishy dumplings al uit de rekken gehaald omdat ze mogelijk erg giftig zijn. Sport, een domper voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Ook Eliot Christan zal niet kunnen deelnemen. Hij blesseerde zich tijdens zijn laatste training aan zijn dij en liep een scheur in zijn hamstring op. Christan was een van de favorieten op de 800 meter. Hij was ook lid van de 4x400 meter ploeg. Eerder moesten ook als typeloopster Eline Dalemans en estafetteloopster Naomi van den Broek forfait geven. Het EK begint morgen. De Zwitser Stefan Küng heeft de 7e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Küng was de beste in een tijdrit over zo'n 12 kilometer. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Callum Thornley. Zijn Duitse ploegmaat Marco Brenner pakte eindzege na een erg sterke tijdrit. Zijn eerste overwinning op World Tour niveau. In ons voetbal heeft AA Gent zijn openingswedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg Mechelen met 2-0. Je hoort Gent-coach Rick de Mil.
5: In het begin vonden we ons wat traag spelen. Het tempo moet dan hoger. Mechelen komt hier in een blok spelen. En om dat te breken moet het tempo nog wel hoger. Maar dat het nog in vele fronten beter moet, dat is absoluut zo. Het is niet omdat we nu winnen dat ik overpositief ben. Maar als we dan een mindere of een slechte wedstrijd spelen, ben ik ook niet hyper negatief. Dus stap voor stap gaan we om verder werken.
3: Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maxima tot 29 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: De beste muziek hoor je nu in Muziekmozaïek.
9: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

Don't Go. En dan gaan we direct met Alison Monier. Maar die heeft ook een groepje gehad. En dit groepje noemde Yazoo en Don't Go uit 1983. Beste vrienden en vriendinnen, welkom natuurlijk. Het is zondagavond. Het is tijd om weer af te ronden met het weekend. Het is ook alweer tijd dat we eventjes gaan relaxen. Dat we gaan genieten van leuke muziek nog wel. En straks is er ook nog wel Romantica. Zeker blijven luisteren tot en met 21 uur. Want je krijgt daar non-stop de beste romantische platen aller tijden te horen. Voilà, dankjewel aan de lieve mensen die vandaag radio maakten. En voor de rest zeg ik, geniet er nu maar van Muziek Mozaïek. Muziek Mozaïek is een programma waar alle muziekjes aan bod komen. Als je houdt van leuke platen en van alle genres van muziek, dan moet je zeker naar Muziek Mozaïek luisteren. Van maandag tot en met vrijdag, de zaterdag is het dan niet, maar de zondag is het dan weer wel. Dus 6 dagen op 7, Muziek Mozaïek met de beste muziek aller tijden.

Hij komt uit de Vlaamse hitparade en staat ook wel geweldig mee te dansen op een of ander festival, ik kan altijd. Onze Bart Jaal is nog altijd zot verliefd, dus Luc Appelmond heeft nog altijd geen zorgen aan zijn hoofd daarmee. Goed, wat heb ik dan nog voor jou klaarstaan? Eentje van begin jaren 80 weer. En dat met de formatie Softstyle en Teen de Tlaaf. Maar dit komt dan uit de hitparade geplukt. Hij staat toch goed genoteerd met de beste 10. En dat is wel fijn. Deze Alex Warren met Favorite Dream.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.

Zij hebben geweldige platen gemaakt. Ze waren reuze populair in de jaren 60. De Beatles jongens met John Lennon, Paul McCartney en nog een paar anderen die toch wel het mooie weer maakten daar toen. Hè? En She Loves Me was uit 1963 een van de grootste van de Beatles. Dan gaan we naar Nederland met een geweldige dame. En ik vind het wel fijn dat deze plaat ook nog wel eens in een playlist stond. Dit is Vanessa. Cheerio.

FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprost.be.

We gingen nog eens naar de man van het volkslied en dat was met deze André Hazard niet anders. Deze Zeg Maar Niets Meer was daar nog wel even, dus ook wel het grote bewijs van, hè. Ja, André Hazard is er nog altijd, maar wel de junior. En deze, ja, dat blijft hem, hè. Dat is een man die het toch wel gemaakt heeft. En dat zijn dan nog zoveel die achter hem gekomen zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Frans Bauer, die toch ook wel ook van die smartlappen en het levenslied naar boven haalde. Frank Geland zou dat ook wel kunnen, maar hij gaat ook wel eventjes graag in een andere taal zingen. Dat is wel fijn. Daar is hij ook wel goed in. Hij kan in Italiaans zingen, in het Spaans, in het Duits, in het Nederlands. Het is zo'n klein beetje een man die alle talen kan bezingen. Enfin, baila, baila mee. Dit is een Frank Geland.

We draaiden Heath Segers met zijn versie van Allemaal. En dat was een geweldige plaat van onze Wim Soetaas. Maar hij bracht er zijn eigen stempel toch wel mee. De supertip van de week was deze van Heath Segers. Goed, morgen is er weer een nieuwe supertip. En dat is misschien als je het programma deze ochtend geluisterd hebt. Dan weet je al wie de supertip vanaf maandag in de radio gaat klinken. Afijn, dus dit was nog eens de oude supertip. En dan gaan we nu nog eens over naar een plaatje. Na de boodschappen krijg je van mij Luis Fonsi. Dan gaan we nog eventjes naar Spanje natuurlijk met Despacito. Maar ik heb ook deze, onze Robbie Williams. Die mag ook nog wel eventjes op de radio komen. Pros FM draait alles. Jawel, dat is het fijne van deze radio. The Road to Medley. See.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
6: Gerrit de Groot voor Radio Pros.
7: Aye.

van halen, is het toch ook altijd weer heerlijk om naar te luisteren. Luis Fonsi en Daddy Yankee om precies te zijn. Despacito, zo hebben wij hem leren kennen trouwens. Divois, Despacito, voilà. Goed, wat heb ik nog voor jullie? Een geweldige plaat van Jamiroquai en dat met Connect Heart en een geweldige plaat van onze Lisa Delbo. Het is geen echte plaat van haar, want het is een covertje eigenlijk. Ze is in de jaren 60 stedig, maakte ze al een keer dat liedje, maar zij bracht er toch wel een iets wat moderne versie van. Op Met 16 kan je nog dromen.

voilà, voilà, inderdaad, dat is Emilio Kwaai. Dat is lekker zwingend, als je het mij vraagt, kon het raar. Jongens, we gaan zo stilgestaan de deur van 18 uur dicht doen en dan gaan we die van 19 uur weer open doen. Met nog een geweldige plaat van Michael Holm en dat is helemaal op den duis, hè. Tranen loegen niet, als ik het goed uitspreek. Die gaan we nog eens spelen voor jou. Dan hoort je mij zometeen terug in het tweede gedeelte van de muziekmuziek. Als er nog tijd overdrijft, dan draai ik ook nog Paul Anka en Puppy Love. Maar anders draai ik die de volgende keer nog wel eens.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM, Radio Pros.
7: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
8: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

Ah ja, zeker en vast, hè. Laat je blue jeans maar praten, zeggen ze dan, hè. Als je zo een vrouw hebt en dan lekker in een blue jeans, is bijna even mooi dan dat ze kort rocks gedaan heeft, zeker weten. En Dr. Hoek kost daarvan meespreken en het was een plaat uit 1982. Welkom in het tweede gedeelte van Muziekmuziek op een zondagavond. En dan vraag ik mij af, ben je nu aan het denken wat er morgen op het werk gaat gebeuren, of ben je nog eens eventjes een terugblik aan het werpen van hetgeen wat er gebeurd is? Dat je zegt, ah, dat was gisteren toch wel tof, we hebben daar toch wel kunnen van genieten of dergelijke meer op een zaterdag of iets anders natuurlijk, dat kan allemaal. Dus wij hebben voor jullie nog een goede platen klaarstaan en die goede platen ga ik nu aan jullie voorstellen. Eén voor één zou ik zeggen, maar nu gaan we er twee naar elkaar draaien. Monique Smit komt eraan, Als je verliefd op een jongen bent en deze van Inner Circle, dat is ook nog een keer een tijdje geleden. Game People Play. Na, na, na.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Light is dat. En we allemaal Defender. Golden Oldies van de jaren 70 nog eens in één plaat gestoken met manier van spreken. Allee, ze spreken het ervan. Ze hebben het niet de platen laten horen, maar zo ging het er in de jaren 70 uit. En dat met Technotronic, helemaal Belgisch uiteraard. Hè. En dat met Like This. Van Like This gaan we even terug naar die echte Golden Oldies. En dan hebben we deze voor jullie ook nog eens voor jullie klaarstaan. Wel beschrijven werd het in de Nederlandstalige versie gezongen. Maar dit is, jawel, de American Breed.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jaren en jaren onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Puls FM
4: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Wat een lekkere plaat uit de 70s. Silver Conversation. En dat met een heerlijke plaat. Get Up and Boogie. Man, man, man. Waar is de tijd naartoe? Waar zijn die eerlijke deuntjes gebleven? Waar je nog echt kon om dansen. Waar je nog echt plezier kon opmaken. Ja, zo is het nu eenmaal toch zo. Wat is de color of money? Dat vragen de volgende gasten zich af. En dat is maar terecht ook, hè. Want ik denk dat het rood is en sommigen zeggen dat het groen is. Denk er een klein beetje vanaf wat er op je bankrekening staat. Hollywood Beyond gaan we nog eens spelen van jullie.

Even de smekdromen met deze van Paul Young en Sugero. En natuurlijk Sugero moet ik eigenlijk zeggen. En dat met Sens Una Donna. Jawel, een heerlijke fijne plaat om op een zondagavond te spelen. Straks is de romantica, dan krijg je meer van dit soort muziek. Helemaal non-stop tussen 20 en 21 uur. Gekozen en samengesteld door mezelf. Ik heb me altijd afgevraagd, wat is dat eigenlijk, hè? Muddy Woodhoe. En wel, dat is maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in één woordje gezet. De Muddy Woodhoe. En de vrijdag en zaterdag en zondag zijn het dan dagen waar je kan uitgaan, waar je op kan feesten, waar je kan dansen, een goede pint gaat drinken. En wel, Gert Verhulst en James Cook, die doen dat ook.

populair en Kelvin Hermans is een DJ en die dacht, die ga ik een keer strikken voor een plaatje op te nemen. En dat was het resultaat. Het was een succesvol plaatje, het was een nummer 1 bij ons in Vlaanderen. Deze One Kiss hier op Radio Post. En dan gaan we over naar de volgende dame en dat is Shania Twain. Die heeft het dan over weer I Don't Impress Me Much.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
2: Bros. De beste muziek hoor je nu in Muziekmozaïek.
3: Gerrit de Groot voor Radio Bros. Ja.

Het beste moet nog komen volgens Christophe en heeft gelijk ook. Hè. Hij was 2 weken geleden de supertip van de week en je ziet wel, deze plaat wordt nu wel regelmatig gedraaid omdat het een goedje is. Ik geloof nog in mijn dromen van de fijne meneer, onze Christophe. We blijven nog eventjes met Nederlandstalig werk zitten en dan wel een klein beetje met kleinkunst uiteraard. Dan gaan we eventjes terug naar de tijd en dan gaan we nog eens een lekker plaatje spelen. Het duurt bijna 6 minuten. Hè. Het is een geweldig verhaal van een boerenzoon die moet werken voor zijn leven en voor zijn vrouw en zijn kinderen eten te geven. Het verhaal van de Tim van onze Wim de Kranen.

Super, super, cheap, cheap. Ja man, zeker weten dat dat een geweldige plaat was van onze Middle of the Road, hè. Dat zijn zo van die platen dat je echt kunt meezingen, die kent iedereen. Dat zijn platen die tijdloos zijn, dat zijn platen die altijd in ons geheugen blijven gegrift. En dat is wel fijn. Goed, wij gaan zo strikken staan afscheid nemen, maar Romantica staat klaar. Met als eerste plaat krijg je een geweldige plaat van U2 en One. En de rest gaat er allemaal lekker op volgen. Wat mij betreft, graag tot morgen. Tussen 16 en 18 uur is het ook alweer hits in de spits. Maar zover zijn we nog niet. Nu gaan we nog eens genieten van deze van Oasia en Sometimes. Goedenavond iedereen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Radio Pros.
5: Romantica.
3: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis. Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Romantica, romantica, romantica, romantica.
3: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio.

Voorheen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Pols FM
6: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Hey, hallo! Hier zijn we weer. Dit is Schiffy & Co. met Lala en Zo. Doe gezellig mee en zing luidkeels mee. Doe je handen in de lucht en zwaai er maar mee.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeitang.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pols FM.
6: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In Uden in Nederland zijn twee meisjes van een Belgisch gezin zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeval op de snelweg. Het gaat om meisjes van 14 en 16 jaar oud. Ook de vijf andere inzittenden van de auto raakten gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De auto raakte van de weg, sloeg over de kop en kwam daarna in de gracht terecht. De snelweg werd ook een tijdje afgesloten. Dus opletten voor hinder op de E17 richting Kortrijk tussen het knooppunt Destelbergen en de afrit Gentbrugge. Je kan er slechts over twee rijstroken en het is ook niet mogelijk om richting Kortrijk af te slaan. Chef Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: Het zijn eigenlijk twee zaken die we doen. Enerzijds werken we vanaf knooppunt Destelbergen richting Kortrijk tot aan de brug van de Damvalleistraat aan het wegdek van de E17 richting Kortrijk. Dus daar gaan we de rechte rijstrook vernieuwen. En daarnaast gaan we ook nog werken aan de brugvoegen van het viaduct van de E17 richting Kortrijk in Gentbrugge, waar we een aantal herstellingsmethodes gaan testen.
3: Om nieuwe werken volgend jaar voor te bereiden. De hinder duurt nog tot en met zaterdag 15 augustus. In Holbæk in Denemarken zijn drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij, dat meldt de politie. Vlak voor de schietpartij brak eerst een gevecht uit tussen een grote groep mensen. Daarop kwam een auto aan en werden er schoten gelost. Twee mannen zijn opgepakt. Het gaat om iemand van 22 en iemand van 23 jaar. Het onderzoek naar het motief loopt. In ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Versloeg promovendus SK Beveren met 2-1 nadat het eerst op achterstand was gekomen. Dankzij twee doelpunten in de laatste 10 minuten kon Antwerp toch nog winnen. Ook Anderlecht miste zijn competitiestart niet. Het versloeg La Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Je hoort Anderlecht-speler Tristan de Greef.
5: Ik denk dat het goed is om het seizoen te starten met 3 punten en dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat het voetbal echt goed zat. Het was die laatste pas, de laatste trap op doel dat er meer mocht zijn, maar die 0-1 valt ook. En dan is echt zoeken naar de gelijkmaker en dan kunnen we nog over inspringen.
3: En de Nederlandse Demi Vollering is enorm trots op haar tweede toerzege. Ze won vandaag de slotrit in Nice en zette zo de puntjes op de i. In totaal won ze uiteindelijk 3 etappes. Een onbeschrijfelijk gevoel noemt ze het.
6: Ik geloof dat het nog een beetje moet dalen en inzinken. Maar het is enorm mooi om dit met zo'n groep te doen om me heen. En iedereen gelooft in deze droom. En we hebben er zo hard voor gewerkt. Op hoogstage met het hele team geweest. En we hadden zoveel plezier om naar dit doel toe te werken. Dat ik de tour al inging op zo'n relaxte manier. En dat is wat we gedaan hebben. En uiteindelijk heeft dat ons een prachtig truitje opgeleverd.
3: De Poolse Kasjanie Vjadoma is uiteindelijk tweede in het eindklassement. De Italiaanse Elisa Longo Porcini derde. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProsFM. Radio Pros.
4: Radio Pros activiteitenkalender.
5: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goeienacht.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goeienacht.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de